Over Flevoland, van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot, waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland bent.

0: love. Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou, het is allemaal een beetje uit elkaar gevallen, die familie. En dat is een beetje in de jaren 70 gebeurd.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Het was gezellig. Hele lieve ouders. Echt natuurmensen waren het. Ja, ze zaten in zo'n vereniging.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Bye.

0: Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: zorgen voor de beats en de hits. Dus luister en kijk op 5 mei naar Flevoland.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Jelle Seubering met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Over de inhoud van het nieuwe Iraanse voorstel is nog niets bekend. In Hogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar 2 woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert ooit uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalde voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden voor de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1 race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland. Om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie van de Grand Prix heeft de wedstrijd naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de 2e positie. Hij was een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer in het midden en noorden van het land regen- en onweersbuien, met lokaal ook kans op hagel en harde windstoten. De komende uren nemen de buien af. De komende dag is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: Morgen bij Flevoland zie je De Laatste Steen van Sobibor. Een indringende documentaire over vernietigingskamp Sobibor, waar de nazi's vele duizenden Joden naar de gaskamers leidden. Onder hen ook de Urker-familie Kropveld. De film laat ook zien hoe via de gedenklaan en een nieuwe herdenkingssteen de herinnering aan de slachtoffers levend wordt gehouden. Ook te zien op 4 mei Struikelstenen in muziek, waarin Elvis E. het aangrijpende verhaal van de Joodse familie Kropveld op Urk bezingt. En vanaf 7:45 de dodenherdenking live vanuit Dronten. De jaarlijkse live-uitzending van Omroep Flevoland ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Herdenken en gedenken. Morgen bij Flevoland.
1: Fijn dat je luistert. Dit is Flevoland in het weekend.

0: Elke zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam. Ja, dat is een goede. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
3: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op tv bij Flevoland.

0: Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
1: De leukste muziek? Dit is Flevoland in het weekend.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Trump verwacht niet dat het nieuwe Iraanse voorstel acceptabel is. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de twee landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. In Hogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar 2 woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig niet terug. De oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalt voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. En het is niet voor het eerst dat er een grote artiest staat op het strand van Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1 race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de 2e positie. Hij was een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer: in het westen en noorden buien met kans op onweer. In de rest van het land droog bij 10 tot 15 graden. De ochtend begint straks droog, maar in de loop van de dag nemen de buien weer toe met ook kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou, het is allemaal een beetje uit elkaar gevallen, die familie. En dat is een beetje in de jaren 70 gebeurd.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Het was gezellig. Hele lieve ouders. Echt natuurmensen waren het. Ja, ze zaten in zo'n vereniging.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Oh ja.

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Morgen bij Flevoland zie je De Laatste Steen van Sobibor. Een indringende documentaire over vernietigingskamp Sobibor, waar de nazi's vele duizenden Joden naar de gaskamers leidden. Onder hen ook de Urker-familie Kropveld. De film laat ook zien hoe via de gedenklaan en een nieuwe herdenkingssteen de herinnering aan de slachtoffers levend wordt gehouden. Ook te zien op 4 mei Struikelstenen in muziek, waarin Elvis E. het aangrijpende verhaal van de Joodse familie Kropveld op Urk bezingt. En vanaf 7:45 de dodenherdenking live vanuit Dronten. De jaarlijkse live-uitzending van Omroep Flevoland ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Herdenken en gedenken. Morgen bij Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. Een autobrand heeft vannacht veel schade veroorzaakt aan een aantal woningen in Hoogeveen. De auto stond geparkeerd onder een carport. De brand sloeg over naar meerdere woningen. Volgens de veiligheidsregio kunnen de bewoners voorlopig niet terug. Niemand raakte gewond bij de brand. De inzet van buitenlandse brandweerlieden is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Dat liet minister Van Wil van Justitie en Veiligheid gisteravond weten. Belgische, Franse en Duitse ploegen werden ingezet bij een natuurbrand in Weert. Die brak donderdagmiddag uit, maar is inmiddels onder controle. Wel zit er nog altijd veel hitte in de grond. In Rotterdam is een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland. Om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde stevige regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position mag starten. Het weer bewolkt met in het westen en noorden nog kans op een bui. Het is een graad of 13. Komende ochtend begint droog, maar in de loop van de dag nemen de buien toe, met opnieuw kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Elke zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam. Ja, dat is een goeie. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
3: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op tv bij Flevoland.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevolandkenner bent.

0: since you've been away.
1: Oh, I'm like, damn.
2: Vier de vrijheid op 5 mei bij Flevoland. En wel op het Bevrijdingsfestival Almere. Jordi Bouw is daar live aanwezig en doet verslag tussen 12 en 5. Hij loopt over het terrein, duikt backstage en gaat op jacht naar leuke gesprekken met bezoekers en artiesten. En wat voor namen? La Fuente, The Party Squad en Samuel Welte. Zorgen voor de beats en de hits. Dus luister en kijk op 5 mei naar Flevoland. Every-

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam afgelopen vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de twee landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. Op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro heeft Shakira een gratis concert gegeven. Zo'n 2 miljoen mensen kwamen af op het optreden. Het is voor Shakira het grootste concert ooit. De gemeente organiseerde het concert en verwacht dat het veel geld oplevert voor de lokale ondernemers. Het is niet voor het eerst dat er een grote artiest optreedt op het strand. Onder meer Lady Gaga en Madonna gingen Shakira voor. Bij de kwalificatiewedstrijd voor de Grand Prix van Miami is Max Verstappen gisteravond als 2e geëindigd. Kimi Antonelli werd 1e en start daarom vanaf de pole position. Verstappen is blij met de kwalificatie. Dit seizoen startte hij nog niet eerder zo ver vooraan. De Formule 1 race in Miami is vanwege slecht weer vanavond 3 uur eerder dan gepland. Het is dan om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer wisselvallig met wolken en af en toe buien. Vanochtend in het oosten nog wat zon, maar daarna neemt de bewolking toe. Vanmiddag meer regen en ook kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Na het weekend bewolkt en zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: achter een dag.
1: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
2: Nou, het is allemaal een beetje uit elkaar gevallen, die familie. En dat is een beetje in de jaren 70 gebeurd.
1: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
3: Het was gezellig. Hele lieve ouders. Echt natuurmensen waren het. Ja, ze zaten in zo'n vereniging.
1: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Bye.

0: Oh, I'm like, damn.
1: Vier de vrijheid op 5 mei bij Flevoland. En wel op het Bevrijdingsfestival Almere. Jordi Bouw is daar live aanwezig en doet verslag tussen 12 en 5.

Lekker overzichtelijk. Dagelijks het mail met het nieuws uit de provincie. Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Omroep Flevoland. Dan mis je niets. Ga naar omroepflevoland.nl en meld je aan.

0: hurts slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan! Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft twee mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. In Hoogeveen heeft een grote brand gewoed. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het sloeg daarna over naar twee woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig nog niet terug. En de oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er al vroeg in de ochtend om een goede plek op het strand te krijgen. De gemeente betaalde voor het concert. De verwachting is dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden op de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. Dan nog het weer. Vanochtend vooral in het oosten zon. Daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer. En dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

Lekker overzichtelijk, dagelijks een mail met het nieuws uit de provincie. Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Omroep Flevoland, dan mis je niets. Ga naar omroepflevoland.nl en meld je aan.

0: Elke zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam. Ja, dat is een goeie. Ik weet niet of ik die al mocht zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
1: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op tv bij Flevoland.

Morgen bij Flevoland zie je De Laatste Steen van Sobibor. Een indringende documentaire over vernietigingskamp Sobibor, waar de nazi's vele duizenden Joden naar de gaskamers leidden. Onder hen ook de Urker-familie Kropveld. De film laat ook zien hoe via de gedenklaan en een nieuwe herdenkingssteen de herinnering aan de slachtoffers levend wordt gehouden. Ook te zien op 4 mei Struikelstenen in muziek, waarin Elvis E. het aangrijpende verhaal van de Joodse familie Kropveld op Urk bezingt. En vanaf 7:45 de dodenherdenking live vanuit Dronten. De jaarlijkse live-uitzending van Omroep Flevoland ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Herdenken en gedenken. Morgen bij Flevoland.

0: Van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

verzoekje aanvragen? Dat kan via WhatsApp 0320 28 50 50. En via onze website omroepflevoland.nl/verzoek.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen, maar hij verwacht niet dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal bij de VS. En over de inhoud van het nieuwe voorstel is nog niets bekend. De politie heeft 2 mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De Formule 1 race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij die wedstrijd vanaf de 2e positie. Dan het weer vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
6: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
7: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
9: Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex BTW. Kijk op ben.nl/zakelijk.
10: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat haalt, zet hem op. Voor iedere durval die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf. Ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
11: Het voorjaar is de tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
1: is Flevoland.
12: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Goedemorgen. Het weer in Flevoland. Over het algemeen is het deze zondagochtend droog en af en toe schijnt nog de zon. Maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en in de loop van de ochtend volgen al enkele buien. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind en daarmee wordt nog altijd zachte lucht aangevoerd, want aan het eind van de ochtend is het al 17 graden. Vanmiddag is het over het algemeen bewolkt en valt buiige regen, oftewel regen met een wisselende intensiteit. De zuidwestenwind is meest matig en het wordt maximaal 19 graden. Vanavond valt eerst nog een enkele bui, maar geleidelijk aan wordt het weer droog in de provincie. Komende nacht is het overal droog, maar wel bewolkt en lokaal kan nevel of een mistbank ontstaan. De temperatuur daalt naar een graad of 11 en er waait een zwakke tot hooguit matige zuidwestelijke wind. Morgen blijft het op de meeste plaatsen droog, geregeld schijnt de zon en met 18 graden is het nog altijd vrij zacht voor de tijd van het jaar.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou, het is allemaal een beetje uit elkaar gevallen, die familie. En dat is een beetje in de jaren 70 gebeurd.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Het was gezellig. Hele lieve ouders. Echt natuurmensen waren het. Ja, ze zaten in zo'n vereniging.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Bye.

0: gaan.
1: Morgen bij Flevoland zie je De Laatste Steen van Sobibor. Een indringende documentaire over vernietigingskamp Sobibor, waar de nazi's vele duizenden Joden naar de gaskamers leidden. Onder hen ook de Urker-familie Kropveld. De film laat ook zien hoe via de gedenklaan en een nieuwe herdenkingssteen de herinnering aan de slachtoffers levend wordt gehouden. Ook te zien op 4 mei Struikelstenen in muziek, waarin Elvis E. het aangrijpende verhaal van de Joodse familie Kropveld op Urk bezingt. En vanaf 7:45 de dodenherdenking live vanuit Dronten. De jaarlijkse live-uitzending van Omroep Flevoland ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Herdenken en gedenken. Morgen bij Flevoland.

0: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
1: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
2: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
3: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Straks op de radio. De lekkerste muziek.
9: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 9 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Israëlische leger heeft inwoners van 12 dorpen in het zuiden van Libanon bevolen om te vertrekken. Het leger zegt daar aanvallen uit te voeren op Hezbollah. De inwoners moeten zich verplaatsen naar open gebieden op tenminste 1 kilometer afstand van hun dorp. Hezbollah mengde zich in de oorlog nadat de Iraanse Ayatollah Khamenei was gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen. Sindsdien zijn er geregeld aanvallen over en weer. Formeel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël en Hezbollah schenden dat bestand geregeld. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland, dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft 2 mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. De Formule 1 race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de 2e positie. Hij was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan de Italiaan Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer, vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, tot ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
13: Laatste vraag. Wat weet jij van de Limes?
14: Limes is een fruitsoort.
13: Nee, Limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
14: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen, dus langer genieten. Snoeien niet nodig. Te koop bij je tuincentrum, herkenbaar aan de paarse pot.
15: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
16: Hey Remol!
17: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
16: Hey,
17: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Je kiest niet voor Staar. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Dit is Flevoland.
8: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

that number. Morgen bij Flevoland zie je De Laatste Steen van Sobibor. Een indringende documentaire over vernietigingskamp Sobibor, waar de nazi's vele duizenden Joden naar de gaskamers leidden. Onder hen ook de Urker-familie Kropveld. De film laat ook zien hoe via de gedenklaan en een nieuwe herdenkingssteen de herinnering aan de slachtoffers levend wordt gehouden. Ook te zien op 4 mei Struikelstenen in muziek, waarin Elvis E. het aangrijpende verhaal van de Joodse familie Kropveld op Urk bezingt. En vanaf 7:45 de dodenherdenking live vanuit Dronten. De jaarlijkse live-uitzending van Omroep Flevoland ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Herdenken en gedenken. Morgen bij Flevoland.

0: Elke zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam. Ja, dat is een goeie. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
3: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op tv bij Flevoland.

0: Goedemorgen. Het weer in Flevoland. Over het algemeen is het deze zondagochtend droog en af en toe schijnt nog de zon. Maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en in de loop van de ochtend volgen al enkele buien. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind en daarmee wordt nog altijd zachte lucht aangevoerd, want aan het eind van de ochtend is het al 17 graden. Vanmiddag is het over het algemeen bewolkt en valt buiige regen, oftewel regen met een wisselende intensiteit. De zuidwestenwind is meestmatig en het wordt maximaal 19 graden. Vanavond valt eerst nog een enkele bui, maar geleidelijk aan wordt het weer droog in de provincie. Komende nacht is het overal droog, maar wel bewolkt en lokaal kan nevel of een mistbank ontstaan. De temperatuur daalt naar een graad of 11 en er waait een zwakke tot hooguit matige zuidwestelijke wind. Morgen blijft het op de meeste plaatsen droog, geregeld schijnt de zon en met 18 graden is het nog altijd vrij zacht voor de tijd van het jaar.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen.

0: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Ik krijg een vakantiebroertje.
2: Huh?
1: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
2: Cool, wil ik ook.
3: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
4: Europakinderhulp.nl.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
6: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoeien niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
7: Nu, later en altijd.
8: Ga je bijna met pensioen?
9: Ja.
8: En heb je daar zin in?
9: Ja.
8: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
12: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 10 uur.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De bouw van tienduizenden woningen in Nederland wordt vertraagd door regels rond zogenoemde spuitvrije zones. Dat zeggen gemeenten en provincies tegen Nieuwsuur. Gemeenten houden vaak een minimale afstand aan van 50 meter tussen nieuwe woningen en landbouwgrond, vanwege het gevaar van bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid. Dat zorgt voor vertragingen bij nieuwbouw, terwijl er in de praktijk niet altijd risico's zouden zijn voor de gezondheid. Volgens juristen worden er op een klein deel van de landbouwgrond bestrijdingsmiddelen gebruikt. De gemeenten willen daarom dat er nieuwe regels komen. Het Israëlische leger heeft inwoners van 12 dorpen in het zuiden van Libanon bevolen om te vertrekken. Het leger zegt daar aanvallen uit te voeren op de Sjiïtische militie Hezbollah. De inwoners moeten zich verplaatsen naar open gebieden op tenminste een kilometer afstand van hun dorp. Hezbollah mengde zich in de oorlog nadat de Iraanse Ayatollah Khamenei was gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen. Sindsdien zijn er geregeld aanvallen over en weer. Formeel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël en Hezbollah schenden dat bestand regelmatig. President Trump wil nog meer militairen terughalen uit Duitsland dan de eerder aangekondigde 5000. Hoeveel precies heeft hij niet gezegd, maar het zou gaan om fors meer. Trump kondigde de terugtrekking vrijdag aan, mogelijk omdat hij boos is op de Duitse bondskanselier Merz, die afgelopen week kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. In Bretagne in Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lemon. De weduwe van John Lennon, Yoko Ono, kon de woordgrap niet waarderen en maakte daar daarom bezwaar tegen. Dan het weer, vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, het wordt ongeveer 20 graden. Op morgen een wisselvallige dag, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Arnhem staat tussen Afrit Oosterbeek en Knoopend Waterbergen file met 10 minuten op onthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden. De andere kant op is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
16: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
2: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
9: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
17: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
18: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
19: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
18: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
12: Dit is Flevoland.
11: Goedemorgen. Het komende uur, de lekkerste muziek.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland bent.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou, het is allemaal een beetje uit elkaar gevallen, die familie. En dat is een beetje in de jaren 70 gebeurd.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Het was gezellig. Hele lieve ouders. Echt natuurmensen waren het. Ja, ze zaten in zo'n vereniging.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
3: Waar jij ook bent. Adres Onbekend.
4: Goedemorgen. Het weer in Flevoland. Over het algemeen is het deze zondagochtend droog en af en toe schijnt nog de zon. Maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en in de loop van de ochtend volgen al enkele buien. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind en daarmee wordt nog altijd zachte lucht aangevoerd, want aan het eind van de ochtend is het al 17 graden. Vanmiddag is het over het algemeen bewolkt en valt buiige regen, oftewel regen met een wisselende intensiteit. De zuidwestenwind is meestmatig en het wordt maximaal 19 graden. Vanavond valt eerst nog een enkele bui, maar geleidelijk aan wordt het weer droog in de provincie. Komende nacht is het overal droog, maar wel bewolkt en lokaal kan nevel of een mistbank ontstaan. De temperatuur daalt naar een graad of 11 en er waait een zwakke tot hooguitmatige zuidwestelijke wind. Morgen blijft het op de meeste plaatsen droog, geregeld schijnt de zon en met 18 graden is het nog altijd vrij zacht voor de tijd van het jaar.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
6: Goedemorgen.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werk staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Flevoland. En wel op het Bevrijdingsfestival Almere. Jordi Bouw is daar live aanwezig en doet verslag tussen 12 en 5. Hij loopt over het terrein, duikt backstage en gaat op jacht naar leuke gesprekken met bezoekers en artiesten. En wat voor namen? La Fuente, The Party Squad en Samuel Welte.
1: Echte liefde is de kom.
0: Zorgen voor de beats en de hits. Dus luister en kijk op 5 mei naar Flevoland.
2: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is

0: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
3: Mijn internet is traag. Maar ik wil dan snel.
4: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
3: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
4: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
4: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Ik wil sneller dan snel.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
8: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 11 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In IJsselstein in Utrecht zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. Verschillende ramen zijn ingegooid met bakstenen en ook de deur van het gemeentehuis is beschadigd. Verder zijn er stickers geplakt van de Nederlandse vlag met daarop het woord corruptie. Het gebeurde even voor 2 uur. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Docenten geschiedenis en maatschappijleer worden in de klas regelmatig geconfronteerd met desinformatie over de Holocaust. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder bijna alle middelbare scholen in Nederland. De desinformatie komt van sociale media, waar bijvoorbeeld wordt beweerd dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 6 miljoen Joden zijn vermoord, maar een paar honderdduizend. Ook zien leraren vaak AI-beelden van historische gebeurtenissen waar leerlingen mee aankomen. 4 op de 10 docenten geeft aan dat sommige leerlingen de ernst van de Jodenvervolging bagatelliseren. In Bretagne in Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lennon. Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, kon de woordschap niet waarderen en gaf de Bretonse brouwer een ultimatum: de naam aanpassen of een boete riskeren. Dan het weer, vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien, ook kans op onweer, het wordt dan ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig en 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan er file op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Voor Kampen Noord is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
12: 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
13: Nu, later en altijd.
14: Ga je bijna met pensioen?
15: Ja.
14: En heb je daar zin in?
15: Ja.
14: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
16: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
17: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
18: Ik krijg een vakantiebroertje.
19: Huh?
18: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
19: Cool, wil ik ook.
20: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
21: EuropaKinderhulp.nl.
22: Dit is Flevoland.
23: Goedemorgen. Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: Oh, I'm like, damn.
1: Vier de vrijheid op 5 mei bij Flevoland. En wel op het Bevrijdingsfestival Almere. Jordy Bouw is daar live aanwezig en doet verslag tussen 12 en 5. Hij loopt over het terrein, duikt backstage en gaat op jacht naar leuke gesprekken met bezoekers en artiesten. En wat voor namen? La Fuente, The Party Squad en Samuel Welten zorgen voor de beats en de hits.

Lekker overzichtelijk. Dagelijks een mail met het nieuws uit de provincie. Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Omroep Flevoland. Dan mis je niets. Ga naar omroepflevoland.nl en meld je aan.

0: Goedemorgen. Het weer in Flevoland. Over het algemeen is het deze zondagochtend droog en af en toe schijnt nog de zon. Maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en in de loop van de ochtend volgen al enkele buien. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind en daarmee wordt nog altijd zachte lucht aangevoerd, want aan het eind van de ochtend is het al 17 graden. Vanmiddag is het over het algemeen bewolkt en valt buiige regen, oftewel regen met een wisselende intensiteit. De zuidwestenwind is meestmatig en het wordt maximaal 19 graden. Vanavond valt eerst nog een enkele bui, maar geleidelijk aan wordt het weer droog in de provincie. Komende nacht is het overal droog, maar wel bewolkt en lokaal kan nevel of een mistbank ontstaan. De temperatuur daalt naar een graad of 11 en er waait een zwakke tot hooguit matige zuidwestelijke wind. Morgen blijft het op de meeste plaatsen droog, geregeld schijnt de zon en met 18 graden is het nog altijd vrij zacht voor de tijd van het jaar.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50. You.

huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in

verzoekje aanvragen? Dat kan via WhatsApp 0320 28 50 50. En via onze website omroepflevoland.nl/verzoek.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
0: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
1: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
7: EuropaKinderhulp.nl.
8: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
9: Straks op de radio, adres onbekend.
10: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 12 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In IJsselstein in Utrecht zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. De glazen pui is aan diggelen en zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is een omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. Ook zijn er stickers geplakt van de vlag met daarop het woord corruptie. Dat gebeurde allemaal even voor 2 uur. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit het eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Docenten geschiedenis en maatschappijleer worden in de klas geregeld geconfronteerd met desinformatie over de Holocaust. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder bijna alle middelbare scholen in Nederland. De desinformatie komt van sociale media, waar bijvoorbeeld wordt beweerd dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 6 miljoen Joden zijn vermoord, maar een paar honderdduizend. En ook zien leraren vaak AI-beelden van historische gebeurtenissen waar leerlingen mee aankomen. In Bretagne en Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lemon. Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen. Ze gaf de Bretonse brouwer een ultimatum: de naam aanpassen of een boete riskeren. Dan het weer vanuit het zuidwesten, meer bewolking en regen. Het is 16 tot 20 graden. In het oosten en noordoosten kan het nog 23 graden worden. En daar vanmiddag ook kans op stevige regen- en onweersbuien. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
14: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
5: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
16: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
18: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
17: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
18: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
19: Dit is Flevoland.
20: Tot 2 uur, adres onbekend.

0: adres onbekend.
1: Goedemiddag allemaal. Als we toch elke week met iets feestelijks zouden willen beginnen, dan zou dat zo kunnen klinken.
2: Ach, we wilden je op de een of andere manier gaan bellen, maar dat lukte niet. Maar jij belt ons. Dankjewel. Ik heb een broertje erbij.
1: Ja, Bas van Ommeren en zijn broertje Koos. Sinds vorige week kunnen ze beide zeggen dat ze een dakdekkerszoon zijn. We hebben van de week taart op hun succes gegeten. En er lukte nog meer. Dit is ook bijzonder. Er zijn drie Amerikaanse zussen geland. Wij erachteraan, weet je nog, Jaylene Bruce was in Adres Onbekend half februari. Ze wilde met haar zussen op Amsterdam vliegen om sporen van een opa te vinden.
3: Yes, me and my two sisters will be traveling to Amsterdam and we will be spending one night there. Then we are heading to Groningen because that's where my dad was born.
1: Opa Jacob, zeg maar, Jaap van der Woude, overleed in 1990 in Amerika en vertelde zo weinig over zijn Nederlandse tijd. Kwam dat door het leed uit de oorlog of doordat hij een man was?
3: You know what? I don't know. I don't know if it's just because women talk more about their lives. And my grandpa was just kind of quiet.
1: Ja, van oma weten ze alles, van opa te weinig, terwijl hij zo'n goedzak was.
3: He was a wonderful grandfather. He would take me to go get hot chocolate on Sundays. And he would buy us, like if we were at a store and I would say, oh, I like that. He would, let's buy it. So he very much spoiled us.
1: Opa Jaap verwende hen. Vinden wij een familie die drie zussen op sleeptouw kunnen nemen nu in deze eerste dagen van mei? Ja hoor, de kinderen van opa's broer.
3: That is so incredible.
1: Nou, wie wil eerst?
4: Ik ben Anneke.
5: Ik ben Peter van der Woude.
4: En ik ben Josephine van der Woude, or van der Wood. The daughter of Berend van der Woude. The youngest one.
3: That is the youngest brother of Jacob?
4: Yes. Yes, that was my uncle. That was your granddad.
1: Ja, zo ging dat even door. De familie hier bood gelijk aan welkomstcomité te zullen zijn. Nou, dat is gebeurd. Jaylene van der Woude en haar zussen Sherry en Lynette zijn geland. En op tournee vandaag is opa's nichtje Josephine hun gids door Groningen. Eerste tussenstop, opa's ouderlijk huis. Verslaggever Anne Groenman rent achter ze aan.
6: Zijn dat ze?
7: Dat zijn ze.
6: Even zwaaien. Oké, kom, dan gaan we die kant op.
7: Ja.
6: Hallo.
8: Hallo.
9: How are you?
8: Oh, good. How are you?
9: Oh, I'm fine.
8: Yeah. Yes.
10: So what are we planning?
11: Follow the leader, please.
6: Ja, volg Josephine, de leider vandaag.
10: It is a very nice day.
6: Vind ik zo fijn. Ja, want Jaylene, jullie hadden de reis al geboekt voordat jullie de familie hadden gevonden. Jullie dachten, dat komt wel goed.
10: Yes, absolutely. So we booked the trip and found them all.
6: Lucky you.
10: Yes, very lucky, because everyone is amazing.
6: En hoeveel familieleden heb je nu al ontmoet?
10: That'll take a minute to count. Yesterday we were with 10 on my grandmother's side. And on my father, our grandfather's side, it has been 12, so 22 total.
6: Wauw, al 22 familieleden aan je opa's kant en je oma's kant gevonden. Dat is veel.
10: It's a lot. And their names, some of their names we can't pronounce. We didn't even know how to say our own last name.
6: Hoe sprak je het uit?
10: Vanderwood.
6: En nu?
10: We learned it. Van der Wouden.
6: Supergoed.
12: Ja, dat is hartstikke bijzonder. En ook vind ik geweldig dat ze de moeite hebben genomen om zo'n reis te maken en ons allemaal te ontmoeten. Ja, geweldig.
6: Ja?
12: Ja, heel leuk.
6: Volgens mij is het degene met de gele regenpijp. De mooie groene voordeur, gele kozijnen.
10: Oh. Yeah.
6: Nou ja, en hier heeft hij dus gewoond, jullie opa. Oh.
10: Should we knock on the door?
8: No.
10: I just think it's cool when you walk out and just see, like, did they play out here? Did they kick the ball? Did they?
6: Yeah. Misschien speelde die hier wel.
10: It's crazy to think about because we knew him, you know, older and working at a factory and so strong. He was a strong.
6: Mm-hmm. En wat hebben jullie meegekregen van die Nederlandse cultuur van je opa en oma?
10: The biggest things that I think were
0: the culture of the Dutch were the Christmas with the wooden shoes.
6: Yeah. Yeah. Sinterklaas, 5 December. Yeah.
0: Yeah. Yeah. And the oliebollen. Yeah. Oliebollies. Olie yeah. Yeah.
6: Yeah. The oliebollies.
12: The oliebollies. Yeah,
0: he said oliebollies. He would bring a lot of them.
6: Zo leer jij ook nog iets over je oom Jake.
12: Ja, joh. Hartstikke leuk om te horen.
6: En wat heb jij nou in je hand, Jaylene?
10: So, this bracelet was purchased by Jake and given to Hilda while they were in Holland. And when they were leaving, Jake said to Hilda, give it to Thea, who is Hilda's niece. Yeah. And so they did, and Thea has no children. And my middle name is Thea. So yesterday she said, I wanted to hand this down to you, and then you can hand it to your daughter.
6: Oh, dus je hebt het gekregen van Thea?
10: Ja. Yeah.
6: Een armbandje wat je opa voor jouw oma gekocht heeft.
10: Oh. Yep.
6: Wow. Een heel mooi gouden armbandje.
0: There's like real love there. There's real love there. Yeah. She was the one that wanted to find the family. I didn't honestly know if anybody was left. I didn't know. So
6: het zijn er genoeg.
0: Yeah.
10: They're exactly. Everywhere.
6: De Van der Woudes zijn overal.
1: De Van der Woudes zijn overal, maar vandaag vooral in Groningen. De volgende stop is het graf van overgrootouders Van der Woude. Daar zijn we straks. Wat zegt het reisschema? Mwah, half uurtje.

0: Sally's Going, Carmel ook. Grote hit samen met More, More, More. Als je zometeen 0830-30-300 draait, heb je vrij grote kans dat je Mark Eemans aan de telefoon krijgt. Hij is vandaag 22 jaar geworden. Als je belt en je feliciteert hem, laat even je gegevens noteren. Dan krijg je het exclusieve sleutelhangertje van Adres Onbekend. Dus 0830-30-300. Je mag nu ook bellen.
1: Na jaren hoorde ik weer van pleegzus Tjitske van der Tuuk, die jaren bij ons heeft gewoond. Ineens was daar een brief van Tjitske waarin ze haar e-mailadres heeft achtergelaten. Maar mijn mail aan haar kwam meteen terug. Nog maar eens dan. tk53@ziggo.nl. Maar wat ik ook probeer met hoofdletters, streepjes, de mails blijven maar terugkomen. Nu zij nog.
0: Dat wel. Marjan Abbing, jij kreeg een brief van Tjitske van der Tuuk. Na jaren?
2: Ja, na jaren, ja. Ik had haar ongeveer 60 jaar niet gezien.
0: Dat is lang.
2: Ja, ik wist ook niet of ze nog leefde.
0: Nee, had je misschien anders zelf wel een keer naar haar gezocht?
2: Heb ik gedaan ook, maar dat lukte niet.
0: En hoe kwam zij er dan bij, denk je, om wel naar jou te gaan zoeken nu?
2: Nou, ik kwam een keer thuis en toen stond er een man op de stoep. En die informeerde naar Tjitske en of ik haar achternaam wist. En of ik wist hoe het met haar ging. En ik zei nee, dat weet ik niet. Ik heb geen idee. En ik heb ook niet naar zijn naam gevraagd.
0: Later je weet ook helemaal niet waarom hij haar zocht, naar haar informeerde.
2: Nou, hij zei dat hij vroeger met haar gespeeld had in de binnentuin. We hebben een gemeenschappelijke tuin bij onze huizen. Maar dat was alles wat hij vertelde. En ja, ik dacht, ze leeft misschien niet meer. Dus,
0: dat zei je ook waarschijnlijk.
2: Ja, dat zei ik. En toen is hij weer weggegaan. En een paar weken daarna kreeg ik een brief van Tjitske. Waarin ze vertelde dat het goed met haar ging. En dat ze mede dankzij de opvoeding door mijn ouders goed terecht was gekomen en een goede baan had gekregen. En nou, ze vertelde ook verder een beetje over haar leven. Dat ze gezworven had, dat ze in Groningen had gewoond en dat ze daar een kind had gekregen. En de man, de vader van dat kind, die heette Ploppatoe. Dat was een adellijk iemand die kunstenaar was in Groningen. Dat kind was inmiddels overleden, schreef ze ook. En ze woonde nu in een huisje met twee katten. Maar ze schreef verder niet waar dat was.
0: Nee, niet meer in Groningen, denk je?
2: Niet meer in Groningen. Ze was naar het westen teruggegaan.
0: Want je hebt het over die Ploppatoe. Dat was toch een beetje, hoe zeg je dat zonder het woord dorpsgek te gebruiken? Maar hij was toch een beetje een extravagante man in Groningen?
2: Ja, was een extravagante man, zeker ja.
0: En daar had zij dus wat mee?
2: Ja, daar
0: een kind zelfs?
2: Ja, een kind, ja, ja.
0: Dus ja, mensen die hem gekend hebben kunnen ons nu al bellen. Op 0830-30-300 krijgen ze Mark weer aan de telefoon. Wat aardig dat ze jou schreef, zou je gedacht hebben.
2: Ja, ik was meteen ontzettend enthousiast en ben meteen terug gaan mailen. Maar ik kreeg de mails die ik naar haar stuurde dus terug.
0: Dat is vervelend. En dat ging naar tk53@ziggo.nl.
2: Ja. Ja.
0: En heb je alles geprobeerd? Alle varianten?
2: Alles geprobeerd, ja. Ook aan andere mensen gevraagd die handig waren met internet. Denk jij dat er wat fout is? Zo ja, wat? Maar niemand kwam met een oplossing.
0: Nou, mensen thuis gaan denk ik ook helpen. Die gaan het ook proberen. Als dat lukt, laat het ons weten. Hè. Als je wel een mailtje bij haar krijgt, dan zou dat heel mooi zijn. Jij kreeg een brief en je denkt aan haar. Correspondeert het ook met de herinnering die je zelf hebt aan de tijd van Tjitske bij jullie thuis?
2: Ja. Ja. Ik heb zelfs ook een keer een brief gekregen van die Ploppatoe. Met een foto van hemzelf en van die zoon. En die zoon leek heel erg op haar. Die was ook roodkleurig haar en sproetjes.
0: Waarom waren zij bij jullie, de kinderen?
2: Zij kwam met haar twee zusjes bij ons omdat hun ouders niet voor hun konden zorgen. Ze waren in een weeshuis. En vanuit dat weeshuis zijn ze bij ons gekomen.
0: Zijn ze lang gebleven?
2: Ja, ze zijn lang gebleven, ja.
0: Wie ging eerder de deur uit? Zij of jij?
2: Ik denk dat ik eerder de deur uit ging.
0: Want jij was een stukje ouder ook?
2: Ik was een stukje ouder, ja. Ik ben denk ik een jaar of 9 ouder, 10. En ik ben in 63 de deur uit gegaan.
0: Dus als zij 7 was, was jij 16?
2: Ja, ja.
0: Toen ze binnenkwamen?
2: Ja, ja.
0: Heeft zij lang bij jullie gewoond?
2: Ja, zij is denk ik weggegaan toen zij zelf iets van 16 was.
0: Weet je waar ze heen gegaan is toen?
2: Nee, dat weet ik niet. Nee.
0: Dat moeten we allemaal zien uit te vissen, hè, vandaag. Ja.
2: Ja.

0: van Murray Carpenter voor Tops. Wie zoekt nou precies wie, hè? In het jaar 1960 kwam er bij de familie Abbing in Haarlem. Er kwamen drie meisjes, Tjitske, Manny en Geertje van der Tuuk. Hun vader Siep kon niet alleen voor hen zorgen. Ze hadden het goed bij de familie van Marjan, zo schrijft Tjitske haar ook. En toen ze 16 was, ging ze bij jullie de deur uit.
1: Ja.
0: Wat was er?
1: Ja, het was gewoon een lastige puber. Ze ging niet naar school en ze was ook wel eens uit huis geplaatst alweer van ons vandaan. En toen weer teruggekomen. Maar ze wou niet.
0: En die zusjes van haar?
1: Die bleven bij ons.
0: Ja.
1: Dat wil zeggen, haar oudere zusje is op een gegeven moment geëmigreerd naar Canada. Daar heb ik nog steeds contact mee. En haar jongere zusje, daar heb ik geen contact meer mee.
0: Okay, maar kan die in Canada niet vertellen wat Tjitske is?
1: Nee, die heeft ook geen contact meer. Die wil het graag.
0: Ja, terwijl er toch van alles aan de hand is geweest, hè, met haar. Dat je denkt, nou, die kunnen we nog wel een beetje volgen. Want ze had ook die ploppa toe in Groningen. Ja. Ze heeft een keer, zie ik hier, in de Panorama gestaan.
1: Ja. Ja.
0: En dan kom je ineens haar weer tegen. Denk je, hey, Tjitske.
1: Ja.
0: Heb je ook wel eens contact gehad met die bijzondere, excentrieke Groningse ploppa toe?
1: Nou, daar heb ik een keer een brief van gekregen. Dat is alles.
0: En wat stond er in die brief?
1: Daar stond in dat hun zoon geen contact met zijn moeder had. En dat hij... ik weet het eigenlijk niet meer precies. Dat ze vaak in Den Haag waren. En dat hij dan bij de juweliers een bekend gezicht was. Ook die zoon. En hij woonde bij zijn vader.
0: Ja.
1: Maar toen ik die brief kreeg, was die jongen al... ik denk al wel 35 of zo.
0: Dus best veel gebeurd in hun leven, moet je zeggen. Ja. Stond er een poststempel op de envelop?
1: Van de brief van Tjitske, ja. Dat was Rotterdam.
0: Oké, dus daar moeten wij ook zeker zoeken. Want daar kwam dus, hoe lang geleden kwam die brief bij jullie binnen?
1: Een jaar geleden.
0: Ja, poststempel Rotterdam. Dus die regio moeten we hebben op 0830 30 300. Kom je uit bij de zoekbrigade? Kom je uit bij Emilie de Boer?
2: Ja, en er komen dan ook al meteen meerdere reacties binnen over Tjitske van der Tuuk. Allitereert mooi trouwens, maar hoe mooi die naam ook klinkt en is, we krijgen ook reacties onder andere namen of over andere namen. Zo zou Tjitske bijvoorbeeld ook door het leven gaan onder de naam Karin van der Tuuk. Ik weet niet of jou dat iets zegt, je kijkt naar en denkt, hè? Daar worden we over gebeld. Karin van der Tuuk, misschien dat onze zoekbrigade hierover meer duidelijkheid kan scheppen. Zij zijn namelijk de archieven ingegaan en vinden haar onder inderdaad de naam Tjitske van der Tuuk, geboren in Baarn op 4 februari 1953.
1: Klopt, ja.
2: Dat is de ramp.
1: Ja.
2: Dus dat klopt, maar hoe noemt ze zich nu? Onder de volgende naam, of beter gezegd namen, komen we haar ook tegen. Tizia Carina Sofia van der Tuuk. Die naam gebruikt ze veel online voor verschillende profielen. Onder andere hier, Vis Versa, daar heeft ze een recensie achtergelaten over een bestelling. En ze heeft ook een Pinterest-account. Daar hebben we natuurlijk een berichtje naartoe gestuurd. Helaas niets op terug gehad. We zien ook dat ze bekend is bij Babassu Den Haag. Daar laat ze ook weer een recensie achter. Ja, sommige mensen doen dat, hè. Zijn heel actief online, zo ook zij. Ja, zou het een spoor zijn, regio Den Haag? Voor iedereen die daar meer weet, is er altijd 0800 30 30 300. En anders is er zoeken@adresonbekend.nl voor Tjitske van der Tuuk, Karin van der Tuuk, Sofia van der Tuuk.
0: Die Karin.

0: Daniel Loewis komt hier ook maar weer eens aangewaaid bij adres onbekend. We zitten nog te puzzelen op Tjitske's e-mailadres tk53. Ja, dat zal dan Titia Karin zijn uit 1953. Maar dan is de vraag. Het wemelt van de nieuwe familieverhalen op adresonbekend.nl.
1: Word ik gezocht?
2: Word ik gezocht?
0: Volgende week is het moederdag en die dag staat bij Martin met uitroeptekens in zijn agenda. Hij is dan bij ons om zijn biologische moeder te zoeken. Dat ben jij, Marta Martens uit Den Haag. Jij was nog maar 14 jaar toen je in 1970 zwanger raakte van een buitenlandse man. Je moest je kind afstaan. Sinds de geboorte van Martins blonde dochter met blauwe ogen is het hele gezin benieuwd of ze dat misschien van jou heeft.
3: Ik vind het ook best wel verdrietig van, weet je, als je je kind af moet staan en dat schreef ze de leven bij de eigen dag van hoe gaat het, hoe is het met hem en wat is er van de geworden, heb je kinderen. Als ze dat ooit afgevraagd hebben, ja, dan vind ik het wel, dat ze het recht hebben om het allemaal te weten.
4: Zijn biologische moeder is Marta Martens uit de Van Diemenstraat 118 in Den Haag. Ze is op 6 juni 1971 bevallen van haar zoon Martin, die geboren is als Frederik Martin Martens. Hij is als baby van 3 maanden geadopteerd door een familie uit Rijnsburg. Moeder Marta zal nu een jaar of 68 moeten zijn.
0: Wie helpt Gree aan familie? Dat kan jij zijn, Freddy Corporaal. Want jij bent net als Gree een zoon van Freek de Gooier uit Diemen, die in 1999 stierf in Sint-Niklaas, dus in België. Jouw halfzus Gree was net 8 jaar oud toen haar ouders in 1948 zijn gescheiden. En zij is toen bij haar opa en oma komen te wonen, terwijl de andere kinderen met hun moeder meegingen. Maar vader Freek zag ze niet meer.
4: Vader Freek de Gooier komt uit Muiden. Hij verliet zijn vrouw Gerritje en de kinderen en ook Nederland. Hij trok naar België. Uit zijn derde huwelijk met Willy Corporaal komt zoon Freddy, die op het bitprentje van hun vader staat in 1999. Vader Freek heeft als chauffeur gewerkt in Bleskensgraaf. En hij zou ook nog ergens een zoon Cor hebben gekregen.
0: Gemoedsrust, dat is wat Hans hoopt te vinden. Maar hoe zoek je dat? Iets over zijn vader vinden. Wie helpt? Het was 1956. Zijn moeder, mevrouw Prang, werkte in de verpleging bij Woudschoten Hotel en Conferentiecentrum in Utrecht. Ze was al 28, zwanger, maar van wie? Wie herkent iets? Hans leefde zonder familie tot een halfzus hem vond.
5: Tot ik op een bepaald moment mijn moeder tegenkwam. En een keer ben ik daar geweest. En ja, eigenlijk in feite de vraag gesteld, wie is mijn vader? Maar ze sloeg dicht. Ze vertelde niks meer. En toen ben ik eigenlijk de weg gaan zoeken naar mijn vader.
4: En dat is een lange weg. Zijn moeder, mevrouw Prang, zou nu 100 jaar oud zijn. Vader waarschijnlijk ook. Zij woonde in die tijd, halverwege de jaren 50, in de Kremerstraat in Utrecht. Ze trouwde na de geboorte van Hans met meneer Van Rijssel. Moeder werd eervol ontslagen bij Woudschoten Hotel en Conferentiecentrum, waar ze verpleegkundige was. Had ze wellicht iets met een arts?
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Ever Win met Stevie Nicks in de hoofdrol 1975 Fleetwood Mac.
1: Zij is opgegroeid in Brazilië, maar reisde 4 jaar geleden haar dochters achterna naar Nederland. Christiane zoekt hier aansluiting, hier familie. Een nicht van moeder Ina Westerink vinden, dat zou helpen. De link met Brazilië is bijzonder. Haar moeder groeide op in een Nederlands tehuis, las een boek over Brazilië en dat sprak zo tot de verbeelding dat ze de sprong waagde.
0: Dat is ook wat, Christiane de Rode Torres. Jouw moeder las een boek over Brazilië. Nou, dat moet een goed boek zijn geweest.
2: Ze was een kind en ze heeft dit boek gelezen. En ze heeft gewoon het verhaal onthouden. En toen ze ouder was, is besloten om Brazilië te kennen.
3: Ken jij dat boek ook?
2: Nee. Ik moet inderdaad opzoeken.
3: En woont jouw moeder nog in Brazilië?
2: Ja, in Rio de Janeiro, mijn stad.
3: Aha. En jij bent geboren in 1973?
2: Dat klopt.
3: Ben jij altijd in Brazilië gebleven toen?
2: Ja, ik ben daar geboren en tot ik 49 jaar oud was, woonde ik in Rio de Janeiro. Ik heb 3 kinderen, maar 2 zijn inmiddels al volwassenen. 2 dochters en een jongetje. En in 2019 besloot mijn oudste dochter om naar Nederland te verhuizen om te studeren. En 2 jaar later geeft mijn tweede dochter dezelfde beslissing genomen. Ja, en dan was ik in Rio de Janeiro met Nicolas, zonder mijn dochters. En ze waren de hele tijd, mama, kom maar. Kom naar Nederland, dan kunnen wij elkaar meer zien. Rio de Janeiro is heel mooi en ik mis Rio de Janeiro. Maar het is ook een stad met veel geweld. En dan dacht ik, ja. Ik ga gewoon proberen. Ik ken Nederland natuurlijk, sinds kind af. En ik dacht dat Nederland een betere en veilige plek voor Nicola zou zijn.
3: Bevalt het je in Nederland?
2: Ja.
3: Oh.
2: Geen probleem, ja. Zoals ik eerder heb gezegd, ik ken Nederland al. Natuurlijk had ik nooit in Nederland gewoond. Maar ik kwam regelmatig, toen ik een kind was, naar Nederland om mijn oma op bezoek te gaan. Dan qua cultuur ken ik wel Hagelslag, Zwarte Roop, Sinterklaas. Wat helaas mijn moeder niet heeft gedaan, was de taal aan ons leren.
3: En als jij dan af en toe in Nederland kwam, hè, dan zag je oma.
2: Ja.
3: En we zoeken vandaag Ina Westerink. Zag je haar dan ook?
2: Nee. Ik zag haar broer, Bart Westerink. Omdat hij naar Brazilië ging, regelmatig op bezoek. En ook heeft Bart getrouwd met een Braziliaanse vrouw.
3: Waarom?
2: En toen heeft Bart voor een lange periode in Rio de Janeiro gewoond.
3: Ja.
2: Maar volgens mij, als ik me goed herinner, mijn moeder heeft niet een goede relatie met Ina. En misschien daarom had ik haar niet gezien.
3: Wat is er gebeurd dan?
2: Geen idee. Geen idee, helaas. Nee. Ze heeft erover nooit gepraat.
3: Nou, dat is jammer. Moeder Maria in Rio had niet de beste band. Kennelijk uitgerekend met de vrouw die wij zoeken. Met die nicht Ina Westerink. Ina die staat voor de ingang naar de familie.
4: Cosa leggerai? Con che libro affascini il tuo cuore? E se ti perderai?

0: voeten wisten. De Happy Feet van Paolo Conte. 4 jaar geleden verhuilde Christiane haar stad Rio de Janeiro voor Amersfoort. Met haar zoontje, haar studerende dochters achterna. Heb jij veel vrienden, veel aansluiting hier?
1: Nee, niet veel. Op mijn leeftijd is het niet zo makkelijk om nieuwe vrienden te maken. En vooral als je de taal niet zo goed spreekt.
0: Ja, hier oefen je op de taal. Dat gaat goed, maar ook dus in stambomen, in archieven. Maar daar zie jij geen Ina Westerink?
1: Ina? Nee, ik kan ze niet vinden. En ik denk wel dat ze aan het leven is. Anders zou ik haar makkelijk vinden in archieven. Maar als ze overleden zijn, dan kan ik heel makkelijk mijn stamboom opbouwen en de ring vinden.
2: Er is nog geen persoonskaart van Ina?
1: Nee, van Ina kan ik niets vinden.
2: Zou je vragen voor haar hebben?
1: Ja, hoe is het met haar? Hoe was in het verleden? Ook tijdens de oorlog. Mijn moeder is een slachtoffer, of moeilijk woord, van de Tweede Wereldoorlog. Haar vader was Joods en mijn oma was protestant. En een beetje als Anne Frank heeft mijn opa, mijn oma en mijn moeder verbogen.
2: Ze hebben in de onderduik gezeten?
1: Ja. En alle familieleden die Joodse waren, zijn helaas gestorven. En daarom ben ik bezig om familieleden aan de kant van mijn oma te zoeken. Omdat ze niet Joodse waren en niet veel mensen waren bij de oorlog betrokken.
2: Waar zou Ina Westerink kunnen wonen?
1: Ik denk dat in Amsterdam.
2: En ik zit te rekenen, hè? Maar dan zou het best eens kunnen zijn dat als ze inderdaad nog leeft, dat ze misschien al wel 90 is.
1: Ja, ja. Zeker. Ze is in 17 mei 1944 geboren. Dan ja, bijna 90. Mijn moeder is al 91. Ik zou heel graag Ina ontmoeten, zien en over haar verhaal weten.
0: Ja, duidelijk. Geen overlijdensbericht in welk archief dan ook. Moeder is 91. Dus ja, dan kan Ina Westerink er zelf ook nog best zijn. Amy, hoop doet leven, zeggen we dan. Hè?
3: Ja, daar hopen we dan op. Nou, er belt ook gelijk iemand op. En die zegt, Christiane, jullie zoeken Ina Westerink. Nou, dat ben ik. En wat denk jij dan, Christiane? Dat is mooi. Ik legde haar alle aanknopingspunten natuurlijk voor die jij hebt verzameld. Jij zoekt Ina Westerink voor de goede orde, je achternicht uit vermoedelijk Amsterdam. En dan zegt deze Ina Westerink, hè? Maar dat zegt mij helemaal niets.
4: Maar is het niet een andere Ina Westerink? Misschien is het wel een andere Ina Westerink of niet?
3: Dat weet ik niet. Dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Want dit zegt u helemaal niets.
4: Nee, mijn moeder heet Ida Westerink. Die is zo'n 99 jaar. En die heeft de oorlog, ik weet niet wat allemaal toen meegemaakt. Ik ben 67.
3: Oh, ja, dat is niet een goede leeftijd. Dit is niet jouw Ina Westerink, want ze heeft ook geen broer Bart.
4: Nee, ik heb een zuster Maria en een broer Jan en Harry. Nee, geen Bart. Er komt geen Bart voor.
3: Niet in de hele familie niets?
4: Nee.
3: Nou, deze Ina helpt ons nog niet helemaal verder. Ze heeft wel een zus Marja en een broer Harry. Misschien dat we via hen verder komen. Ze gaat voor ons rondvragen in de familie, Christiane. Dus wie weet wat dat nog oplevert.
1: Ja, is goed. Ja, inderdaad, toen ik op zoek was naar Ina Westerink, heb ik 2 Ina's kunnen vinden.
3: Twee Ina's?
1: Ja.
3: Hoeft maar 1 de goede te zijn.

0: Ja, op Facebook. Ja, wij ook.
1: Die ene hebben we gehad dan, hè?
0: Die ene strepen we af. Nu zoeken we natuurlijk in Amsterdam. Daar is inderdaad een profiel van op Facebook, maar nog niks van gehoord. Dus in de tussentijd blijven we uitkijken naar de goede tak van de familie Westerink op 0800 30 30 300 voor Ina Westerink.

0: Aretha Franklin, Say a Little Prayer. Een gebed van een vrouw voor een man die diende in de Vietnamoorlog. De Amerikaanse Jaylene en haar zussen hebben het voor elkaar. Ze reizen door hun opa's historie en dat gaat meteen ver terug. Nicht Josephine brengt ze naar de begraafplaats waar de ouders van opa Jake Jacob begraven liggen. Hun overgrootouders dus. En onze Anne wacht ze op. Het regent licht op begraafplaats Esserveld.
1: I think this is the most beautiful graveyard I have ever seen in my entire life.
2: Yeah, it's beautiful. I like the sounds of the birds here.
1: Absolutely.
3: I love graveyards.
4: Me too.
1: I know.
4: Me too.
1: I know. It's funny we have that in common.
4: It's our future.
1: Oh, that's funny.
5: Dit is een familiedingetje. Jullie houden van begraafplaatsen.
1: It's so peaceful. So do you come put the flowers on here?
2: Anneke en Joke did this for you.
1: They knew we were coming.
2: They cleaned it a bit.
5: Ja.
1: So pretty.
5: En Josephine, het zijn dus jouw opa en oma. En het zijn de overgrootouders van Jaylene en
2: van
5: zussen.
2: Jaylene, Sherry en Lynette. Ja.
5: Hoe is het voor jullie om hier te staan?
1: So, I don't know. I think it's just kind of surreal. I got tears coming down my face. No, there's not more.
5: Dus dit zijn de laatste overgrootouders van wie je nog het graf bezoekt.
1: It's amazing. It's sad a little bit too. I wish I could have conversations with these people. And I feel that my grandpa's proud.
5: Yeah, opa zou trots zijn.
1: Yeah, I think their heart was always here.
6: Okay, let's take a picture.
1: Because she said my grandpa, when he would come back, he would see the tower.
5: Martini Toren.
1: And he would cry and say, like, "And now I know I'm home." So I think I always cry when I feel.
6: A child.
1: Yeah. I wish my dad was here, because he would be here. We were talking about it.
5: Hebben jullie het ooit gehad met je vader of met je opa over het bezoeken van Nederland?
1: We talked about Holland, but I don't know that we ever had planned a trip. I wish we would have earlier.
6: Yeah, me too.
1: Because my dad died young. He was only 66, so. I think we were saying, would he come with us? I think he would have come with us.
6: Yes.
1: Yeah. I think he would be here.
5: En Jaylene, wat denk je dat ze ervan zouden vinden dat jullie hier nu zijn met z'n drieën?
1: They would have been just very proud and amazed. And just, I think it honors them. Yeah.
6: That's true.
7: None of us would be here.
5: Daar, zonder hen waren jullie hier ook niet geweest.
2: Zullen we verder gaan, dames? USA ladies.
8: I don't know why we love graveyards so much. But
9: yeah, we are obsessed with graveyards.
5: Is hier veel enthousiasme over de begraafplaats. Ja. Het is een favoriete plek om te zijn, dus wij gaan nog even een rondje lopen.
0: Ja, doe dat straks. De laatste ronde voor deze Amerikaanse zussen. Dat wordt een klassieke Groningse snack. Dus met andere woorden, een smaaktest. Wij zoeken intussen Tjitske van der Tuuk. Ook wel Titia, Karin, Carmen. Hoe dan ook, pleegzusje van jou, Marjan, Amy.
10: Ja, en dan komt er een tip vanuit Groningen die ons naar het westen stuurt. Het viel natuurlijk al even, maar iemand zegt, jullie zoeken haar. Jullie moeten haar hebben onder de naam Karin van der Tuuk. En ze woont in Den Haag. Nou, ken je haar onder die naam, Karin van der Tuuk? Bel ons vooral even op 0800 30 30 300.
0: Ja, doe dat wel. Je wordt ook herkend als je tenminste bij de Onderwijsbond hebt gewerkt. Klopt dat, Marjan?
11: Wat zeg je?
0: Heb jij bij de Onderwijsbond
11: gewerkt? Ja, daar heb ik gewerkt, ja.
0: Wordt herkend. Tot zo.

0: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
1: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
2: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
3: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
2: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
4: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
5: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Nu, later en altijd.
7: Ga je bijna met pensioen?
8: Ja.
7: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
8: Nee.
7: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
9: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
10: Oh yeah.
9: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Straks op de radio het vervolg van Adres Onbekend.
12: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 1 uur.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yesh Yılgız van Defensie zegt dat we het hoofd koel moeten houden. Yesh Yılgız reageerde in het tv-programma WNL op zondag op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Volgens de minister heeft de VS de plekken in Duitsland nodig om inlichtingen te krijgen. Verder zegt hij dat de Amerikaanse krijgsmacht verzwakt als er veel militairen weggaan. Yesh Yılgız verwacht dat de meeste Amerikaanse troepen alsnog in Duitsland blijven. Op dit moment heeft de VS 39.000 militairen in Duitsland. In IJsselstein in Utrecht is vannacht het gebouw van het gemeentehuis vernield. De glazen pui is aan diggelen, er zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is het een omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. En ook zijn er stickers geplakt van de vlag met erop het woord corruptie. Het gebeurde allemaal even voor 2 uur vannacht. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Het Oekraïnse leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Dat zegt de Oekraïnse president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit het eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. De bouw van tienduizenden woningen in Nederland wordt vertraagd door regels rond zogenoemde spuitvrije zones. Dat zeggen gemeenten en provincies tegen Nieuwsuur. Gemeenten houden vaak een minimale afstand aan van 50 meter tussen nieuwe woningen en landbouwgrond vanwege het gevaar van bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid. Dan het weer vanmiddag op de meeste plaatsen bewolking en regen. Lokaal kan het gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. In het noorden en noordoosten kan het nog iets warmer worden. Morgen in de loop van de dag weer zon. Dan wordt het 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Bij Hoevelaken is de vertraging 10 minuten. En op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Westervoort ook ruim 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
15: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
16: Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
8: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
10: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
17: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
18: Dit is Flevoland.
19: Tot 2 uur, adres onbekend.

0: natuurlijk netje omgekeerd. Hè? Want Marjan is benaderd door Tjitske van der Tuuk, pleegzus van lang geleden. Is zij dezelfde als Karin van der Tuuk uit Den Haag? Nou Tjitske, Marjan is dus hier. Je hoeft ons alleen maar te bellen, is het enige. En raakvlak voor Christiane, die pas 4 jaar Nederlands spreekt. Is knap, zeggen mensen die ons appen. Nu nog familie spreken. Ina Westerink, Amy.
1: Ja, Christiane, we spraken net al even met Ina Westerink. Maar het was niet de juiste Ina Westerink. Maar haar zus Marja, die heeft even voor ons zitten denken. En die zegt nu ineens, ja, de Ina die jullie zoeken, dat is wel familie van ons.
2: Ja, familie van mij, mijn zus. Zij belde mij op met dat verhaal. Dan zal ik even iets anders vertellen. Mijn schoonvader en zwager hebben in de jaren 90 onderzoek gedaan naar hun stamboom. En dat was allemaal nog naar archieven gaan. En er werden ook dagen georganiseerd waar mensen die dat deden bij elkaar kwamen. En op een van die dagen kwamen zij dat boek tegen over de familie Westerink.
1: Ja, boek over de familie Westerink. Een heel dik boek van honderden pagina's om door te werken.
2: In dat boek staan alle mensen die Westerink heten, voor zover die... Er is een meneer geweest die heeft dat onderzocht. Die heeft alle Westerinken aangeschreven in heel Nederland en gevraagd naar hun voorouders. En voor zover dat mensen dat wisten, hebben ze dat opgeschreven en opgestuurd. En daar heeft hij dus een heel boekwerk van gemaakt.
1: Wauw, wat een werk!
2: Ook... Ja, dat was, en die man die heeft op een gegeven moment ook besloten van, ja, ik ben nu zo oud, ik krijg het toch nooit af, dus ik ga het nu maar uitgeven. Het is best wel een dik boek geworden.
1: Zo.
2: Maar daar staan ook de mensen in die aangetrouwd zijn.
1: Ja, je zou kunnen zeggen, alles staat erin. Nou, dan is de vraag, staat onze Ina Westerink erin?
2: Het was Willem Westerink, was de vader dan. En die was dan getrouwd met Johanna Agneta Margaretha Barendrecht.
3: Ja, dan zet ik erbij. Heeft u ook staan Maria Catharina?
2: Ja, Catharina Maria, geboren in Rotterdam. Catharina Maria, geboren in Rotterdam op 17 mei 1944.
1: Ja, dat is onze Ina Westerink, Christiane. Hoor je dat ook?
4: Ja, ik hoor het wel.
1: Die moeten we hebben, toch?
4: Ja.
1: Die moeten we hebben. Maar de vraag is wel, hoe komen we dan weer bij haar uit? Ja, dat weet deze Marja helaas niet. Dat is dan wel weer jammer. Maar misschien is er iemand anders uit deze ontzettend grote familie Westerink die ons verder kan helpen. Daar hopen we vandaag op, Christiane.
4: Ja, ik ook. Ik heb zelf het boek gevonden toen ik bezig met de zoektocht was.
1: Oh.
4: Maar ik kon niet het boek inzien.
1: En dat kunnen wij dan weer wel. Dus dat is dan weer winst. Nou, ik zeg het nog maar eens. 0800 30 30 300 voor iedereen uit deze grote familie Westerink.
0: Ja, die voorsprong hebben wij dan op Westerink Barendrecht.
5: Ja, 10 weken lang openbaart zich een verhaal uit het uitnodigende archief van 55 jaar Adres Onbekend. Een verhaal dat we nieuw leven inblazen in onze podcastserie Uit het Oog.
0: Podcast aflevering 5 staat klaar en dat is een gevoelige voor Rie. Want ja, ze had een allerliefste vriend Piet, haar eerste liefde, die haar in vertrouwen nam. Hij vertelde dat hij geadopteerd is. En dat hoorde haar moeder. En zij reageerde fel. Nou, dan komt die jongen niet uit een goed gezin. Blijf daar vooral weg. En Rie schaamt zich er een halve eeuw later nog voor dat ze het inderdaad uitmaakte. Zozeer zelfs dat ze haar moeder hier niet noemt.
6: Iemand zei tegen mij, daar moet je niet mee verder gaan, want hij is geadopteerd en dan weet je nooit wat erin zit. En ik heb op dat moment, en dat heb ik ook gedaan, maar ik heb op dat moment niet beseft wat ik gezegd heb. Ik heb pas later, veel later beseft hoeveel pijn hem dat gedaan moet hebben. Maar toen was ik hem al helemaal uit het oog verloren.
0: Zo begint een zoektocht naar grote verloren liefde die tekort is gedaan. Luister vooral naar Piet verdient het niet.
5: Voor de Adres Onbekend podcastserie Uit het Oog kun je terecht in je favoriete podcast app en op adresonbekend.nl.

0: De mama's en de papa's. I saw her again. Ook wel, I saw her again last night. Zo staat het op de albums. En de volgende gast is ziek geworden. Uitgerekend last night. Dus vanaf de rand van zijn bed.
1: Ik heb de mensen die ik zo graag wil zien en wil bedanken misschien 10 minuten gezien. En zelfs gezien heb ik ze nauwelijks. Is dit dan wel een zoektocht? Nou, dat is het zeker. Dit stel heeft mij in augustus 2018 gered tijdens een vakantie op het Griekse eiland Kos. Ik had acuut hulp nodig en zij boden die meteen. Hun huurauto zal onder het bloed hebben gezeten.
0: Klinkt niet best, Thomas Edelman. Het is weer even 7 augustus 2018. Jij was 20 jaar oud op vakantie naar Kos. Wat deed jij die dag?
2: Ja, eigenlijk lekker van de vakantie genieten. We waren er net een dagje. Dus de dag ervoor hebben we een beetje geacclimatiseerd en een beetje rondgetrokken. En toen hadden we voor dag 2 in petto scooters sturen. En dat liep even anders dan gepland eigenlijk.
0: Wat gebeurde er die dag?
2: Ja, eigenlijk bij het laatste rondje. We stonden bij ons hotel en we zouden nog 1 rondje doen. En dan gingen we de scooters inleveren. En eigenlijk het moment dat ik weg wil draaien is mijn gas blijven hangen. Ik ben niet zo heel handig, zeg maar. Dus in een fractie van een seconde reed ik op een ruit af van een hotel. En ben ik voorover gegleden, over mijn scooter heen en door de ruit gevlogen.
0: Door de ruit gevlogen?
2: Ja, ja. Het is maar een lullig ruitje uiteindelijk. Maar het glas was wel, het kwam hard aan, zeg maar.
0: Ja, verloor je veel bloed?
2: Ja, ze zeggen dat ik 3 van de 6 liter bloed ben kwijtgeraakt.
0: De helft kwijt. Ja, had je dan een slagadelijke bloeding?
2: Ja, klopt. Het glas zat er zeg maar zo diep in dat er een slagader geraakt is.
0: En was je wel bij kennis?
2: Ja, ik ben zeg maar heel de tijd wel bij kennis geweest. Want ja, ik had ergens het gevoel als ik mijn ogen sluit, ben ik de controle kwijt. En weet ik niet of ik dit nog überhaupt na kan vertellen.
0: Ja.
2: En ja, je hebt er sowieso geen controle over achteraf gezien. Maar ik dacht, als ik er maar gewoon bij blijf, dan hoop ik dat het maar goed komt.
0: Ja, dit is misschien een beetje een vraag van een soort van ongeruste vader. Maar reed jij wel vaker op een scooter?
2: Nee, eigenlijk niet. Ik kom echt uit de polder. Dus alles lekker met de fiets of met de bus. En nooit de scooter gehad. Dus het was eigenlijk voor het eerst dat ik daar echt op een scooter zat.
0: En zo te horen ook voor het laatst.
2: Ja, ik heb later nog wel in Rotterdam een keer een jackscooter gepakt. Ja. Maar voor de rest heb ik zelf nooit echt meer scooter gereden.
0: Intussen?
2: Niet dat ik in het buitenland scooters huur, zeg maar.
0: Ja, heel verstandig. Ja, intussen lig jij in het verhaal, lig je daar ergens bloedend door een glas. Wat gebeurde er op dat moment?
2: Ja, er was eigenlijk best veel paniek. Want een van mijn beste vrienden die rende door de straat om auto's te stoppen. Want we hadden daarvoor de ambulance gebeld. En we kregen te horen dat de ambulance niet beschikbaar was. En eigenlijk mijn 2 andere vrienden die hielden me rustig. En een andere goede vriend ook. Die had mijn arm afgebonden, zeg maar. Dus die zat de hele tijd naast me om mijn wond af te binden.
0: Tja. Er kwam een redding?
2: Ja, er kwam eerste instantie kwam er een Griek naar ons toe. En die gooide echt een lullig verbandrolletje naar me toe. Van hier, ga het daar maar mee oplossen. Want die zag niet echt in hoe ernstig het was. En echt na volgens mij een paar minuten stopte er een auto. Het was een Griekse auto. En er kwamen 2 Nederlanders uit. En die zijn mijn redders geweest eigenlijk.
0: Die hebben je snel in de auto geduwd?
2: Ja, want die andere vriend is meegegaan, zeg maar. En die samen zaten we achterin. En toen zijn we de auto ingegaan.
0: Wat was het voor Nederlands stel?
2: Ja, het was een heel lief stel. Want anders namen ze me niet mee, denk ik.
0: Nee.
2: Nee, het is, ze waren denk ik tussen de 40 en de 60. Ik was er wel bij, maar ik
0: ook
2: zou
0: weer niet, hè?
2: Ook weer niet. En degene die naast me zat, die weet het ook niet echt.
0: Nee, we moeten kijken wie hierop reageert. Kos 2018, Nederlands stel, heel lief. Dan komen we zo meteen wel weer op jouw gezondheid terug.

0: J.J. Cale in Cajun Moon, in adres onbekend. Hij is inmiddels 27 jaar. Het is in augustus 8 jaar na COS. Thomas Edelman, ben je daar nog wel eens terug geweest?
1: Nee, ik ben nog wel terug naar Griekenland geweest, maar nooit meer echt specifiek naar COS.
0: Ja, ga je het uit de weg?
1: Nou, ik denk, ja, als je het één keer gezien hebt, het eiland, en natuurlijk, het was maar kort, maar ja, dan heb je het ook wel gezien. En andere mensen zweren erbij, want ik heb ook mensen gehoord die jaar in, jaar uit teruggaan naar COS.
0: Ja, ik wil niks zeggen hoor, maar je bent één dag aangekomen, de tweede dag is het gebeurd. Dus zoveel kan jij niet gezien hebben.
1: Nee, dat is waar. Misschien moet ik het nog een kans geven.
0: Nou ja, op de scooter was niks aan de hand, totdat je door het raam van Hotel Pavlos vloog. Ik heb even nagekeken, Kostad.
1: Ja? Hotel Pavlos, daar sliepen wij. Het was het hotel aan...
0: Waar het gebeurde?
1: Tegenover Pavlos.
0: Oh, ja. Goed, nou, je bent er levend van afgekomen. Anders vertel je dit niet. Heb je er een lange nasleep van gehad?
1: Ja, eigenlijk wel. Want de artsen kwamen eigenlijk met de boodschap van... Je arm moet herstellen. Maar we weten niet in hoeverre het allemaal terug gaat komen.
0: Mm.
1: En de prognose was eigenlijk dat mijn arm gewoon verlamd zou blijven. Want... Dat ook naast een slagader heeft het ook zenuwen geraakt.
0: Oh jee. En hoe is het nu?
1: Dus, ja, eigenlijk supergoed. Want eigenlijk na anderhalf jaar echt revalidatie is onder boven wonder alles weer teruggekomen. Ook zelfs gewoon mijn hand, mijn fijne motoriek. En dat hadden de artsen en ik zelf niet verwacht.
0: Wat goed zeg. Nou, dat moeten die mensen weten die daaraan hebben bijgedragen. Dat Nederlandse echtpaar, ergens tussen de 40 en de 60, toen. Wat weet je van je? Denk je dat ze kinderen hebben?
1: Ja, want ik heb meerdere malen mijn excuus aangeboden in de auto van sorry voor het bloed. En toen gaf of de vrouw of de man aan van ja, denk jij dat we jou laten liggen? Want wij hebben zelf ook kinderen. Dus dat is het echt, ja. Het enige aanknopingspunt wat we echt een beetje hebben.
0: Ja, en ze moeten dit toch ook thuis hebben naverteld, denk je dan. Goed, we gaan naar 0800 30 30 300 naar Emily de Boer.
2: En dan hoop je maar dat dit verhaal herkend wordt en dat de mensen opbellen. Er heeft al wel iemand gereageerd vanaf het eiland Kos zelf. Dat is een hulpvaardige man uit van origine het oosten van Nederland, maar inmiddels al 15 jaar te vinden op Kos. Die hoorde jouw verhaal en dacht, hier wil ik bij helpen en hier kan ik bij helpen. Zijn naam is jou wel bekend, dat is Dick Gerrits. Hij heeft al veel voor je gedaan, maar deze man geeft niet op en gaat door, hoe lang het ook maar mogen duren. Dus hij hangt aan de lijn, Dick Gerrits.
0: Goedemiddag, Dick.
3: Dag, adres onbekend.
0: Ja, dus jij bent nog wel op het eiland Kos.
3: Ja, al 15 jaar.
0: Ja.
3: Voorlopig kijkt mij er niet af.
0: Nee, je moet Thomas maar eens uitleggen waarom het toch de moeite waard is. Langer dan anderhalve dag, zullen we maar zeggen. Maar eerst, we zoeken dus een Nederlands echtpaar dat er was in 2018. Een witte vierdeurs staat hier. Niks is helemaal zeker. Wat ben jij gaan doen?
3: Ik ben gaan doen het volgende. Ik heb alle Facebookgroepen aangeschreven die er over Kos gaan of gewoon Kos zijn. Dat wil zeggen, niet Grieken die hier wonen. Ook Nederlandse groepen. Je hebt toch heel veel repeaters op dit eiland. Mensen die één of twee keer per jaar al jarenlang terugkomen. Dat zijn dan de oude hoor, Thomas. Niet jij. en die heb ik allemaal aangeschreven. Die hebben het allemaal geplaatst. Helaas daar weinig reacties op. En het seizoen moet ook nog beginnen. Dus niet alles is hier al of komt hier al of is open. En open bedoel ik de hotels en de verhuurbedrijven. Ik ben inmiddels wel bij het verhuurbedrijf geweest waar Thomas gehuurd heeft. En de eigenaar Costa, die herkende het vooral onmiddellijk. Die heeft zelfs nog foto's van het ongeluk. Nou. En die heeft ook tijdens het ongeluk geholpen. Maar het was een panieksituatie, zoals Thomas ook al vertelde. Iedereen wilde helpen, maar niemand wist wat hij moest doen. Wat Costa volgens hem gedaan heeft, zijn riem afgedaan en de arm van Thomas afgebonden. En later schijnen de vrienden van Thomas die weer teruggebracht hebben aan hem. Ja. Dus voor hem was het verhaal heel duidelijk. Ik heb gezegd van nou, hoe kun je me verder helpen? Dat was een beetje moeilijk.
0: Ja, maar goed, dit is wat je nu gedaan hebt. Jij blijft op het eiland Kos, dus vroeg of laat komt er misschien een aanknopingspunt. Maar ik denk de hele tijd, we kunnen op Kos gaan zoeken, maar we moeten ze hier vinden op ons gratis telefoon. Ja, 0800 30 30 300. En die oproep van jou, die wordt overal gedeeld. Dank je wel.

0: Romantieke muziek, You're the Best Thing, de Style Council van hun debuutalbum Café Bleu.
1: Word ik gezocht?
0: Wat moet dat een worsteling zijn geweest, Jannie Nijhuis, dat jij halverwege de jaren 90 een relatie had met Willem, een collega bij de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. Jij werkte daar bij het zwembad, hij was toen nog getrouwd en hij vertelde er thuis ook over jullie. Zijn vrouw zag wat er speelde tussen jullie als een bevlieging en nu is hij alleen en komt met een, ja, wat is het, met een verklaring.
2: Luister, ik ben altijd eerlijk geweest en zeker in mijn huwelijk. En ik heb niks lopen te verstoppen of weg te drukken, want daar hou ik niet van. Maar ja, wat mij overkomen is, want met die verliefdheid, ja, daar kan ik niks aan doen. Hoe was dat voor mij? Dat was verdrietig. Mijn vrouw die kreeg daar toch een voordeel in, want ik wil ze niet alleen ik wil iemand niet alleen laten als ze ziek is. Hè. Zo ben ik ook.
3: Willem heeft Jannie Nijhuis toen losgelaten, maar is geen dag uit zijn hoofd geweest. Willem is inmiddels weduwnaar en van Jannie weten we dat ze half augustus 76 jaar wordt en dat ze in de jaren 90 fysiotherapie bij de zwembaden van de Maartenskliniek in Nijmegen gaf. Ook dat ze 3 kinderen heeft en dat ze bij een countryclubje zat.
0: Als we dit raadsel kunnen oplossen, nou dat zou echt een wonder zijn. Dan lopen Amy en ik een rondje door de regen. Moet je je voorstellen, Ronald heeft geen vader. U zoeken wij. En moeder is bevallen van deze zoon in oktober 73. Heeft hem afgestaan. Ze hebben elkaar wel ontmoet. Maar zij heeft haar andere kinderen niet verteld van Ronalds bestaan. Dus Ronald is door zijn eigen moeder verzwegen.
3: Ja, en daarom kunnen we ook zelfs moedersnaam niet noemen. Zij was 20 jaar in 1973 en had het thuis zwaar. Haar eigen moeder leefde niet meer en thuis was er weinig stabiliteit. En toen was hij daar, een Chinese man die van de grote vaart kwam. Ze waren 1 week samen. Heeft hij dat misschien aan iemand verteld?
0: Zou mooi zijn. Eerst 2 namen, dan veel uitleg. Sophia Geertruida van der Pol en je man Henk Odding. Jullie kunnen Paula geweldig helpen. Niet dat jullie elkaar kennen, maar jullie kunnen wel eens de missing link zijn die nu naar voren komt uit een DNA-databank. Paula is de nakomeling in een gelukkig gezin. Ze ziet er anders uit dan haar zussen, maar trok daar nooit conclusies uit. Totdat ze haar DNA liet testen.
4: Vorig jaar januari heb ik dus de uitslag gekregen. Want ik deed het eigenlijk voor de grap. Want er was een personeel bij mijn restaurant. En er was een Italiaanse mevrouw. En die is half Nederlands. En ze zegt, nou zo leuk. Dan weet je wat voor nationaliteit je hebt. Dus ik dat ook doen. Ja, niet te weten dat dit eruit kwam. Dat ik een andere vader heb. Dus dat was eigenlijk een beetje shock. Laat ik het zo zeggen.
3: En nog wel, want Paula is net 68 geworden en dan komt ze erachter dat haar vader een ander was. Wie was de man die in 1957 omging met haar moeder Ans Niot? Er is een DNA-match met volle nicht Sophie Geertruida van der Pol, die in 1967 is geboren in Delfzijl. En haar man, Henk Odding, die is fotograaf ergens in Gelderland.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: vonden elkaar bij het verjaardagsfeest van een Rolling Stone, Keith Richards, Suzanne Hoffs en Elvis Costello. Connection.
1: Ik zoek de kinderen van mijn broer Harry en zijn vrouw Geeske, omdat ik nu weduwe ben en wij zelf geen kinderen hebben. Hun kinderen, Mark en Martine van Olst, hebben een ongelukkige jeugd gehad. Daar heeft mijn moeder, dus hun oma, mee te maken gehad. Hoe hebben zij dat ervaren? Om iets terug te doen, heb ik ze opgenomen in mijn testament.
0: Kan aantrekkelijk zijn. Tante Roelien van Olst, wat wil jij je neef en nicht nalaten?
2: Ja, je blijft altijd in huis staan. En ja, het geld zal tegen die tijd wel op zijn. Maar kijk, mijn moeder heeft ze onterfd. Omdat ze nooit iets van zich hebben laten horen. En dat wil ik hen ook wel even meegeven. Dat er wel iets tegenover moet staan. Dat ik wel iets van ze wil horen.
3: Dat klinkt streng ineens.
2: Ja.
3: Maar als ze wel wat laten horen, dan erven ze een huis?
2: Nou, dat hangt er van af. Kijk, mijn gezondheid gaat vrij snel achteruit nadat mijn partner 11 juli 2025 is overleden.
3: Wat zou je willen horen van je neef en je nicht? Wat zou je willen horen van Mark en Martine?
2: Nou, dat ze wel weer contact willen. Maar er zijn al 2 familiedagen geweest waarop ze te kennen hebben gegeven via een tante van mij, een zus van mijn vader, dat ze geen contact willen. Ik wil ze ook niet overstuur maken. Ik wil ze het gezinnetje wat ze hebben ook niet kapot maken. Maar ja, ik zou wel graag contact met ze willen. Ik zou wel graag willen weten hoe het ze vergaan is na 1979.
3: Maar goed, even dan een vraag. Is er iets gebeurd dan in de familie waardoor ze afstand houden, denk je?
2: Ja, toen is Harry plotseling overleden aan leverkanker.
3: In 1979?
2: Ja.
3: En wat gebeurde er toen?
2: En toen waren de kinderen 3 jaar en 6 jaar. En ik ben op bezoek geweest bij Geeske. En Geeske die heeft het boeketje bloemen in de prullenbak gestopt. En ja, ik kon niet met Geeske praten. Ik weet niet wat er gebeurd is.
3: En heb je daarna die kinderen ook niet meer gezien?
2: Nee.
3: Heeft Geeske iets verkeerd gedaan in de ogen van jouw moeder?
2: Ja, dat is ook nog een punt. Dat Geeske een relatie kreeg met een andere Harry. Ook nog toevallig dezelfde naam. En de directeur van de Rabobank in Norg. En ja, wat daar precies van waar is, weet ik niet. Maar mijn moeder kreeg dat te horen. En ja, ik kan me nu wel voorstellen dat mijn moeder dacht van ja, Harry, mijn broer is nog niet dood. En zij heeft al een andere relatie. Dat kan ik niet aan. Dat vind ik niet kunnen. Dat is nou dun.
3: En wat heeft je moeder toen gedaan?
2: Dat ze de kinderen uit de ouderlijke macht heeft ontzet bij Geeske. En dat Geeske met deze man naar Spanje is gevlucht.
3: Waardoor die kinderen er helemaal alleen voor stonden?
2: Ja, daar had ze denk ik een collega van Harry gevonden die dan die kinderen op wilde nemen. Dat is het verhaal dat ik gehoord heb.
3: Ja, als ik dit samenvat, hè, dan is jouw broer doodgegaan. Je zag de kinderen niet meer. Je zag je schoonzus niet meer. Nee. En de rest is meer een redenering dan dat je het weet.
2: Ja. En daarom wil ik graag dat de kinderen mij vertellen wat er nu werkelijk gebeurd is.
3: En andersom, wat denk je dat de herinnering van die neef en nicht aan jou zijn?
2: Slecht. Zij denken van onze moeder heeft gelijk en die heeft een goed verhaal verteld. En Roelien, die wordt in een kwaad daglicht gestuurd.
3: Dat ben jij.
2: Ja, die heeft nooit meer wat van zich laten horen.
3: Ja. En is er ook iets van jouw kant dat je wil rechtzetten? Is er schuldgevoel omdat je moeder hard heeft opgetreden bijvoorbeeld?
2: Mijn moeder is heel gemeen geweest. En dat vind ik tegenover de kinderen niet rechtvaardig. Dat vind ik tegenover Geeske niet rechtvaardig. Dat klopt niet.
0: Help de misverstanden de wereld uit. Daar hebben we Mark en Martine van Holst voor nodig. Hij zou bij de politie werken. Zij zou met een rietdekker, nee toch, getrouwd zijn. In Norg, nog altijd in Norg.

0: Leuk hoor. Sailor met zo'n zelfgebouwd apparaat met van die toetsen erop. Hun eigen Nickelodeon. Dit was Traffic Jam. En wij gaan afscheid nemen. Niet van jou hoor, maar van de zussen Bruce. Met hun hele nieuwe, in adres onbekend ontdekte familie. Maken ze zometeen een rondvaart dakdicht. Maar niet voordat ze de tour met hun reisleiders, nicht Josephine en onze Anne, op z'n Gronings gaan afsluiten.
1: We zijn nu op de hoek van de Grote Markt. En ik dacht bij de Febo, maar inmiddels is dit de snackhoek.
2: De snackhoek,
1: de
2: ja.
1: Snackhoek. Dus de dames mogen kiezen.
2: Ja.
1: En ik zie ze al kijken van wat in vredesnaam is een joppieburger.
2: Ja. Allemaal Nederlandse en, snacks.
3: Ja. Oh, snacks.
4: Wie wil een eierbal?
5: Een
2: eierbal?
5: Yes, yes.
2: Eén eierbal, twee,
5: yes.
2: Drie?
5: Yes.
2: Drie eierballen.
5: Eierbal.
3: Eierbal.
2: Eet smakelijk.
6: Bon appétit.
5: Thank you.
2: Hoe smaakt het?
5: Very good. Like it.
7: It's interesting.
5: I like it.
7: Never in America would you get anything.

0: And voel je je hier thuis?
1: I think so. I mean, this just feels more like home, I guess. Already.
0: Toch je Groningse roots.
1: Yeah, exactly. This is where we're from. This is where streets my mom and or my dad walked. My grandma, grandpa, they all were here. And they loved it. I think their hearts were always here.
0: Ja, jullie moeten een beetje haasten naar de boottour. Josephine, zijn we er al bijna?
2: Ja hoor.
0: Ja?
2: Rechtsaf nu.
0: Ja?
2: En daar, nou, je ziet de boten eigenlijk al liggen.
0: Oh, dat
2: daar,
0: is hem
2: hè?
0: Ook al.
2: En dat is hem.
0: Maar je hebt het goed overleefd, toch?
2: Ja,
0: joh, de tour.
2: Hartstikke leuk. Maar ook het gevoel van... Nou, over en weer is de belangstelling. Dus wat zij dan vertellen, denk ik, oh ja, wacht eens.
0: Want heb jij oom Jaap bijvoorbeeld ooit gezien?
2: Ja, toen die, was ik een meisje van een jaar of 12, 13. En toen waren ze hier bij familie van oma's kant, zeg maar zeggen. En ik weet nog dat hij heel graag uiteraard een Martini-toren wilde zien in Groningen. En eigenlijk geëmotioneerd was toen hij hem zag. Van ja, die had hij zo gemist.
0: Ja, want dat vertellen de zussen ook heel de tijd. Hè, van opa en oma hadden het altijd over de Martini-toren. Dat is het eerste wat ze deden toen ze hier aankwamen. Zijn ze er bovenop gaan staan.
2: Dat is echt zo. En ik zag een volwassen man in mijn ogen. Nou, nog net niet op zijn knieën op die grote markt. Ik denk, een rare man is dat, joh. Wat doet hij nou raar?
0: Ja, en dan sta je hier opeens met zijn kleindochters.
2: Ja, hoe maf is dat?
0: Zie je ze?
1: They're right here. Hello!
3: Jongens en ladies.
0: Ze zijn er weer.
4: Hallo.
0: Hi.
3: Good to see you.
1: Hi.
0: Wat leuk, nog meer van der Woudes. En jullie gaan een mooie boottocht doen, hoorde ik.
5: Ja,
0: dus ik ga denk ik afscheid van jullie nemen.
1: We gaan do a selfie though. That's
0: ja,
1: you want
5: all of them. Yeah. Allemaal.
0: Doe maar. Kom erbij. Groningen.
6: Daar gaat Anne, dat zullen ze niet vergeten. Jaylene en haar zussen USA Ladies. Ze zijn echte Van der Woudes geworden.

0: Simone. Ding dong, neef en nicht Mark en Martine van Olst willen jullie je hier melden.
1: Ja, vanuit Norg komt er nu een reactie dat we moeten aankloppen bij de zeep- en geurfabriek in Norg. We vonden daarbij een telefoonnummer op naam van Alicia. En de zoekbrigade zegt, dat moet de dochter van Martine van Olst zijn. Wat levert dat op vandaag?
2: Het vertrek.
0: Intussen, Tjitske van der Tuuk schreef...

0: Na 60 jaar een hele mooie brief. Laat vervolgens haar verkeerde e-mailadres achter. En ze belt ons maar niet. Maar Jan, jammer.
1: Tot zojuist. Want groot nieuws. Je zoektocht is ten einde. Marjan Tjitske van der Tuuk heeft zich zojuist gemeld bij ons.
2: Oh, geweldig.
1: Dat wat je hoopt gebeurde. Ze bevestigt dat ze vorig jaar inderdaad die brief aan jou geschreven heeft. Dat was voor haar alleen wel ook meteen de afsluiting voor deze periode, zegt zij. Dus ze wil het hier wel bij laten.
2: Oh, wat jammer.
1: Zeiden wij ook.
2: Ja, dat vind ik nou ontzettend jammer. Want ik had haar zo graag weer gezien.
1: Ja, ja, wij ook.
2: Ja.
0: Dat gaat niet gebeuren.
2: Nee.
0: Zo lijkt het nu.
2: Ja.
0: Ja, je weet ook niet hoe ze er morgen over denkt. Maar dat e-mailadres, ja, dat willen wij eigenlijk nog een keer hebben. Het goede dan. Dan kijken wat er gebeurt.
1: Staat merkwaardig.
0: Ja, ja. Oké. Okay.
2: Ja, want ze wil ook het contact met haar zusje. En dat kan ze zo dus niet krijgen.
0: Okay, maar jij hoeft niet langer te zoeken, niet langer te mailen naar het verkeerde. Dan Roelien houdt slag om de arm vanwege de misverstanden na haar broer Harry's overlijden. Dat is in het jaar 1979 geweest. Lang geleden, zijn kinderen Mark en Martine waren nog kinderen. Staan zij open voor hun tante, is de vraag.
1: Nou, daar ook groot nieuws, want we hadden een telefoonnummer van de zeep- en geurfabriek in Norg op naam van Alicia Nijboer, de vermeende dochter van de door jou gezochte Martine. En op goed geluk heb ik opgebeld en gevraagd naar Martine van Olst.
3: Oh ja, dat is mijn moeder. Ik heb u even op de luidspreker gezet. Mijn moeder staat
4: in de
1: Wat grappig, u bent bij uw moeder nu.
3: Ja, wij werken samen.
1: Dag Martine, ik heb een gekke mededeling, maar u wordt gezocht samen met uw broer Mark in het radioprogramma Adres Onbekend.
3: Oh?
1: Ja, dat is wat. En zo snel kan het dus gaan. Daar hadden we ineens Martine aan de lijn. En Martine, ja, die wist nog van niets. Maar als ik dan vertel dat het om jou, haar tante Roelien, gaat, dan zegt ze meteen, oh ja, dat wil ik heel graag.
3: Ja, ik heb heel stom, want ik heb er laatst nog op gezocht. Ik denk, nou, zou ze nog leven?
1: Echt waar?
3: Ja. Ja. Een week terug of zo.
1: Een week terug?
3: Maar kon niks vinden.
1: Nee, en wij gelukkig wel. Roelien, Martine zocht jou en jij zocht haar. En vandaag vinden jullie elkaar in Adres Onbekend.
5: Hallo Martine.
6: Hallo Roelien.
5: Hi, hoe is het met jou?
6: Nou, met mij gaat het eigenlijk heel goed. Ja.
5: Oké, met mij gaat het ook wel redelijk.
6: Ja, dat heb ik begrepen, dat je, ondanks je man bent verloren.
5: Ja.
6: En dat jij ons zoekt, dat hoorde ik.
5: Ja. Ja, ik zoek jullie omdat ik graag wil weten hoe het met jullie gaat en hoe het jullie vergaan is na het overlijden van je vader.
6: Ja, dat zijn ups en downs geweest.
5: Ja.
0: Martine, heb jij nou net met verbazing naar je tante geluisterd? Want je hoort dat je tante denkt, nou, die willen mij nooit meer spreken.
6: Nou, ik begrijp haar ook wel een beetje, hoor.
5: Dat is fijn.
6: Dus er is heel veel gebeurd. Ook, kijk, ik was toen 5. En dan krijg je als kind, ja, krijg je dat allemaal niet mee. En dan ga je op de verhalen af die je later te horen krijgt.
0: Van je moeder?
5: Ja,
6: van mijn moeder. En aangezien mijn relatie met mijn moeder ook niet geweldig was. En ik dat ook altijd een beetje op afstand hield.
5: Mm-hmm.
6: Ja, wilde ik daar verder ook niet te veel energie in steken, zeg maar. Maar naarmate je ouder wordt, dan blijf je met vragen zitten.
5: Mm-hmm. Ja.
6: Die eigenlijk niet meer beantwoord kunnen worden, omdat diegene er niet meer zijn.
0: Tenzij je Roelien tegenkomt.
6: Ja. Ja.
0: Dus Roelien komt op het goede moment.
6: Ja, eigenlijk wel.
0: En dat zijn vragen die je hebt over je eigen vader, omdat je als kind je vader nauwelijks gekend hebt, neem ik aan.
6: Ja. Ja, dat klopt. Ja. Kijk, je zoekt toch een achtergrond van jezelf.
5: Oh, je bent van harte welkom hier. Of ik kom naar jou toe. Dat maakt niet uit.
0: Dit valt wel alles mee, Roelien.
5: Ja, dit valt alles mee, Martine. Ik vind je ontzettend lief.
6: Nou, ik vind het heel fijn om te horen dat jij toch op zoek bent gegaan naar ons.
5: Ja, dat had ik al vaker gedaan. En Ronald, mijn overleden echtgenoot, die heeft het ook geprobeerd. Maar we konden jullie niet vinden. Nee. En nu is hij overleden. En nu moet ik dus dingen gaan regelen voor de toekomst. En anders gaat de belasting of de gemeente daarmee heen.
4: Nu roer je het toch zelf aan, terwijl ik denk, nou, misschien moeten we dat nu niet bespreken. Maar het is wel ook een beetje, hoe moet ik dat zeggen? Een beetje dubbel, Martine, dat je het testament zal ook besproken worden. Jij gaat misschien straks op visite naar een huis. Ja, dat je misschien in de toekomst toevalt.
6: Ja, en dat, kijk, ik heb in de jaren geleerd om voor mijn eigen te zorgen.
5: Dat is een hele goeie.
4: Nou, dan wenst heel Adres Onbekend jullie een heel goed gesprek samen. Kijk elkaar in de ogen en kom dichter bij elkaar. En dan is de rest, de juridische kant, zal ik maar zeggen, ik hoop nog heel lang bijzaak.
6: Ja, dat hoop ik ook.
5: Ik vind het heel fijn, Martine, dat je hebt gereageerd. Ik ben je daar heel, heel dankbaar voor.
4: Ach ja, dat is toch ook schitterend. Volgende week, dan is het Moederdag. Welke zoektocht roept die dag op bij jou? Adres onbekend.nl. Tot de volgende dag allemaal.

0: allerlaatste nacht. Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
1: Het is code rood bij Dirk.
2: Wat zeg je?
1: Het is code rood bij Dirk.
2: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
1: Ja, want op Dirk kun je rekenen.
3: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Ook in de actie bij Dirk. Pepsi of 7-Up, 1,5 liter, 1,69.
4: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
5: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
7: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
8: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 2 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Minister Yeşilgöz van Defensie zegt dat we het hoofd koel moeten houden. Yeşilgöz reageerde in het tv-programma WNL op zondag op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Volgens de minister heeft de VS de plekken in het land nodig om inlichtingen te krijgen. Verder zegt ze dat de Amerikaanse krijgsmacht verzwakt als er veel militairen weggaan. Yeşilgöz verwacht dat de meeste Amerikaanse troepen alsnog in Duitsland zullen blijven. In Frankrijk zijn 2 migranten omgekomen. Ze probeerden om met een bootje het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Het gebeurde vannacht vlak voor de kust bij Boulogne-sur-Mer in Noord-Frankrijk. De motor van het bootje viel uit, waardoor de 82 migranten doelloos ronddommerden. Toen het bootje weer op het strand aanspoelde, bleek dat 2 vrouwen waren overleden. Volgens de autoriteiten zijn zij door verstikking om het leven gekomen. 16 mensen raakten gewond. De familie van de Iraanse mensenrechtenactivist Narges Mohammadi maakt zich nog altijd grote zorgen over haar gezondheid. Ze werd vrijdag vanuit een gevangenis in het noordwesten van Iran met spoed naar een ziekenhuis gebracht vanwege ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Maar volgens haar familie krijgt ze daar niet de juiste zorg. In december werd Mohammadi opnieuw opgepakt na kritiek op het Iraanse regime. Meer dan de helft van de onbekende oorlogsslachtoffers op het Nationaal Ereveld Loenen is geïdentificeerd, dat zegt de Koninklijke Landmacht. Op de begraafplaats liggen 4000 slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog begraven. Militairen, maar vooral burgers die zijn omgekomen bij onder meer bombardementen en in concentratiekampen. Dan het weer vanmiddag op de meeste plaatsen bewolking en regen. Lokaal kan het dan gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. In het noorden en noordoosten kan het nog iets warmer worden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Bij Muiden is de vertraging 10 minuten. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Westervoort een kwartier oponthoud. En op de N50 Emmeloord-Zwolle bij Kampen ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
12: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
13: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Klik en klaar internet voor thuis. Voor de verrassend lage prijs van €26 per maand, maandelijks opzegbaar en aansluiten doen we nu helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
1: Het is code rood bij Dirk.
2: Wat zeg je?
1: Het is code rood bij Dirk.
2: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
1: Ja, want op Dirk kun je rekenen.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Ook in de actie bij Dirk, Silvo kruidenmix voor 69 cent. Ja, dat hoor je goed.
16: Je zou je

0: Het is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het voorjaar is de tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: goedemiddag. Het weer in Flevoland. Het is vanmiddag over het algemeen bewolkt en er valt enige tijd buiige regen, oftewel regen met een wisselende intensiteit. De zuidwestenwind is meest matig en het is maximaal 19 graden. Vanavond valt eerst nog een enkele bui, maar geleidelijk aan wordt het weer droog en komende nacht is het overal in de provincie droog, maar het blijft wel bewolkt en lokaal komt nevel of een mistbank voor. De temperatuur daalt naar een graad of 11 en er waait een zwakke tot hooguit matige zuidwestelijke wind. Morgen lost eventuele grijzigheid snel weer op en schijnt geregeld de zon. Maar morgenmiddag is wel lokaal een bui mogelijk, maar over het algemeen blijft het morgen in de provincie droog. Het wordt maximaal 18 graden en er waait de meest matige noordwestelijke wind. De dagen daarna gaat de temperatuur enkele graden omlaag en dinsdag en woensdag is het slechts 13 of 14 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in het midden van het land. Onder andere vielen nu op de A1 Amersfoort-Apeldoorn. Bij Hoenderlo is de vertraging 10 minuten. Ook op de A1 richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten extra reistijd. Op de A1 verderop bij Muiden ook nog eens een kwartier vertraging door een auto met pech en een ongeluk. De rechte rijstrook is daar nu dicht. Op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens, vanaf Arnhem tot Westervoort, ook 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemiddag.

vrijheid op 5 mei bij Flevoland. En wel op het Bevrijdingsfestival Almere. Jordi Bouw is daar live aanwezig en doet verslag tussen 12 en 5. Hij loopt over het terrein, duikt backstage en gaat op jacht naar leuke gesprekken met bezoekers en artiesten. En wat voor namen? La Fuente, The Party Squad en Samuel Welten zorgen voor de beats en de hits.

0: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
1: Nu, later en altijd.
2: Ga je bijna met pensioen?
3: Ja.
2: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
3: Nee.
2: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
4: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
5: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
7: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
8: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
7: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
10: Straks op de radio. De lekkerste muziek.
11: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 3 uur.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De burgemeester van IJsselstein is geschrokken van de vernielingen aan het gemeentehuis. Vannacht zijn ruiten ingegooid en ook de toegangsdeur is toegetakeld. De burgemeester spreekt van terror en noemt de mensen achter de vernielingen gaaiers. De beschadigingen hebben mogelijk te maken met plannen voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In IJsselstein worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Voor de onrust in IJsselstein is nog niemand opgepakt. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. Dat heeft het oliekartel besloten na een vergadering met Saoedi-Arabië, Rusland, Algerije, Irak, Kazachstan, Kuwait en Oman. In totaal worden er door deze 7 landen vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra geproduceerd. De straat van Hormuz, waar de meeste olie doorheen moet, is nog altijd zo goed als dicht. Dus wat voor effect de productieverhoging heeft op de markt is onduidelijk. Bultrug Timmy lijkt de goede kant op te zwemmen richting de Atlantische Oceaan. Dat blijkt uit data van de GPS-tracker die het dier heeft meegekregen. De precieze locatie van de bultrug is onbekend, omdat de zender hapert. Die is mogelijk beschadigd geraakt bij de vrijlating gisteren. De bultrug lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Er waren meerdere pogingen om hem vrij te krijgen, maar steeds zonder succes. En uiteindelijk is Timmy met een schip richting Denemarken gebracht, waar hij gisteren werd losgelaten. In de Eredivisie heeft Heerenveen in en tegen Volendam met 2-0 gewonnen. Door de overwinning is Heerenveen zeker van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. En het weer, vanmiddag op de meeste plaatsen bewolkt en regen, kan ook gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging 10 minuten. Op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Muiden 20 minuten oponthoud. A12 Utrecht-Duitse grens bij Westervoort een kwartier. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderloo ligt modder op het wegdek. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
14: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
15: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van €100.
17: Wacht even hoor.
16: Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher?
17: Klopt dat wel?
16: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Nu, later en altijd.
2: Ga je bijna met pensioen?
18: Ja.
2: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
18: Nee.
2: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
11: Dit is Flevoland.
10: Goedemiddag. Het komende uur de lekkerste muziek.

Morgen bij Flevoland zie je De Laatste Steen van Sobibor. Een indringende documentaire over vernietigingskamp Sobibor, waar de nazi's vele duizenden Joden naar de gaskamers leidden. Onder hen ook de Urker-familie Kropveld. De film laat ook zien hoe via de gedenklaan en een nieuwe herdenkingssteen de herinnering aan de slachtoffers levend wordt gehouden. Ook te zien op 4 mei Struikelstenen in muziek, waarin Elvis E. het aangrijpende verhaal van de Joodse familie Kropveld op Urk bezingt. En vanaf 7:45 de dodenherdenking live vanuit Dronten. De jaarlijkse live-uitzending van Omroep Flevoland ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Herdenken en gedenken. Morgen bij Flevoland.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Als ze niet aan die regels voldoen en je mag straks niet meer produceren, ja, dan wordt brandstof, maar ook het gas, een heel schaars goed. En dan wordt het nog weer duurder.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland op radio en tv.
2: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Het is vanmiddag over het algemeen bewolkt en er valt enige tijd buiige regen, oftewel regen met een wisselende intensiteit. De zuidwestenwind is meest matig en het is maximaal 19 graden. Vanavond valt eerst nog een enkele bui, maar geleidelijk aan wordt het weer droog en komende nacht is het overal in de provincie droog, maar het blijft wel bewolkt en lokaal komt nevel of een mistbank voor. De temperatuur die daalt naar een graad of 11 en er waait een zwakke tot hooguit matige zuidwestelijke wind. Morgen lost eventuele grijzigheid snel weer op en schijnt geregeld de zon. Maar morgenmiddag is wel lokaal een bui mogelijk, maar over het algemeen blijft het morgen in de provincie droog. Het wordt maximaal 18 graden en er waait de meest matige noordwestelijke wind. De dagen daarna gaat de temperatuur enkele graden omlaag en dinsdag en woensdag is het slechts 13 of 14 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amersfoort Amsterdam. Bij knooppunt Diemen is de vertraging een kwartier. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Westervoort ook een kwartier vertraging. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem bij Loenen is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
4: Goedemiddag.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
0: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
2: Hallo duifjes, klaar voor uw allerlaatste nacht?
3: Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van €100.
7: Wacht even hoor.
6: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher?
7: Klopt dat wel?
6: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
10: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
11: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 4 uur.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Voorzitter Dijksma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is bezorgd dat het asieldebat in Nederland steeds verder ontspoort. In een bericht op LinkedIn schrijft ze geschrokken te zijn van opnieuw vernielingen aan het stadhuis, dit keer in IJsselstein. Vorige week waren er rellen bij het gemeentehuis in Loosdrecht. Dijksma roept gemeenten op om zich aan de spreidingswet te houden, zodat de opvang van asielzoekers rechtvaardig wordt verdeeld. En Dijksma zegt ook dat geweld en intimidatie niet passen in een democratische rechtsstaat. Minister Jesselgus van Defensie heeft in het tv-programma WNL op zondag gereageerd op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen terug te halen uit Duitsland. Jesselgus vindt dat we het hoofd koel moeten houden. De minister zegt dat de Amerikaanse krijgsmacht zwakker wordt bij een vertrek. Ze denkt dat de meeste Amerikaanse militairen voorlopig blijven. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand ging een toetjesbedrijf in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting, zegt de politie tegen Omroep Gelderland. In het centrum van Leeuwarden worden de spelers van Cambuur gehuldigd. Dit seizoen promoveerden ze naar de eredivisie. De spelers en staf reden met een open bus door de stad. Langs de route stonden veel mensen ondanks de regen. Op een groot plein in de stad staat een podium waar ook Leeuwarder artiesten gaan optreden. Eerder werden de spelers van ADO Den Haag al gehuldigd. Zij eindigden op plek 1 in de eerste divisie. Cambuur op plek 2. En het weer bewolkt en kans op stevige regen- en onweersbuien. Het is 16 tot 20 graden. Vanavond minder buien en vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag mogelijk buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Bij Muiden is de vertraging 10 minuten. En op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Westervoort ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
14: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
15: Nu, later en altijd.
16: Ga je bijna met pensioen?
17: Ja.
16: En heb je daar zin in?
17: Ja.
16: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
18: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
19: Oh yeah.
18: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Dit is Flevoland.
20: Goedemiddag. Het komende uur de lekkerste muziek.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Het is vanmiddag over het algemeen bewolkt en er valt enige tijd buiige regen, oftewel regen met een wisselende intensiteit. De zuidwestenwind is meest matig en het is maximaal 19 graden. Vanavond valt eerst nog een enkele bui, maar geleidelijk aan wordt het weer droog en komende nacht is het overal in de provincie droog, maar het blijft wel bewolkt en lokaal komt nevel of een mistbank voor. De temperatuur die daalt naar een graad of 11 en er waait een zwakke tot hooguit matige zuidwestelijke wind. Morgen lost eventuele grijzigheid snel weer op en schijnt geregeld de zon. Maar morgenmiddag is wel lokaal een bui mogelijk, maar over het algemeen blijft het morgen in de provincie droog. Het wordt maximaal 18 graden en er waait de meest matige noordwestelijke wind. De dagen daarna gaat de temperatuur enkele graden omlaag en dinsdag en woensdag is het slechts 13 of 14 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Bij Hoevelaken is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedemiddag.

Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

Morgen bij Flevoland zie je De Laatste Steen van Sobibor. Een indringende documentaire over vernietigingskamp Sobibor, waar de nazi's vele duizenden Joden naar de gaskamers leidden. Onder hen ook de Urker-familie Kropveld. De film laat ook zien hoe via de gedenklaan en een nieuwe herdenkingssteen de herinnering aan de slachtoffers levend wordt gehouden. Ook te zien op 4 mei Struikelstenen in muziek, waarin Elvis het aangrijpende verhaal van de Joodse familie Kropveld op Urk bezingt. En vanaf 7:45 de dodenherdenking live vanuit Dronten. De jaarlijkse live-uitzending van Omroep Flevoland ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Herdenken en gedenken. Morgen bij Flevoland.

0: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
2: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
3: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
4: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen, limes. 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
3: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
5: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
6: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Ik krijg een vakantiebroertje.
10: Huh?
9: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
10: Cool, wil ik ook.
11: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
12: EuropaKinderhulp.nl.
13: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
14: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
2: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505. Nu het nieuws van 5 uur.
15: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het gemeentehuis van IJsselstein is vannacht een politieagent gewond geraakt door zwaar vuurwerk. Dat was na protesten tegen de opvang van asielzoekers. Relschoppers maakten bewakingscamera's onklaar en schoten vuurwerk op de politie af. De agent die gewond raakte hoefde niet naar het ziekenhuis. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand gingen toetjesbedrijven in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. 7 van de aangesloten landen gaan vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra produceren. Het effect daarvan op de markt is nog onbekend, omdat de straat van Hormuz nog altijd dicht is. De Vereniging van Weekdieronderzoekers heeft bekendgemaakt dat de vampierslak is uitgeroepen tot internationaal weekdier van het jaar. 15.000 mensen stemden op de slak, die bloedzuigt bij vissen. De vereniging wil meer aandacht voor ongewervelde dieren. De wetenschappers buigen zich nu over de vraag waarom die vampierslak zo eet. Feyenoord heeft een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. Het ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochten 1-2 zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam-Heerenveen eindigde in 0-2. Dan het weer. Ook vanavond buien, soms met onweer. Het is 16 tot 20 graden. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon. In de middag weer kans op stevige buien. En 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Met de nieuwe Toyota Sierra Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Dit is Flevoland.
6: Goedemiddag. Het komende uur de lekkerste muziek.

Morgen bij Flevoland zie je De Laatste Steen van Sobibor. Een indringende documentaire over vernietigingskamp Sobibor, waar de nazi's vele duizenden Joden naar de gaskamers leidden. Onder hen ook de Urker-familie Kropveld. De film laat ook zien hoe via de gedenklaan en een nieuwe herdenkingssteen de herinnering aan de slachtoffers levend wordt gehouden. Ook te zien op 4 mei Struikelstenen in muziek, waarin Elvis E. het aangrijpende verhaal van de Joodse familie Kropveld op Urk bezingt. En vanaf 7:45 de dodenherdenking live vanuit Dronten. De jaarlijkse live-uitzending van Omroep Flevoland ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Herdenken en gedenken. Morgen bij Flevoland.

Lekker overzichtelijk. Dagelijks een mail met het nieuws uit de provincie. Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Omroep Flevoland. Dan mis je niets. Ga naar omroepflevoland.nl en meld je aan.

0: Goedenavond. Het weer in Flevoland. Vanavond valt eerst nog een enkele bui, maar geleidelijk aan wordt het de meeste plaatsen in de provincie droog. Komende nacht is het overal droog, maar het is wel bewolkt en lokaal komt nevel of een mistbank voor. De temperatuur daalt naar ongeveer 11 graden en er waait een zwakke tot hooguit matige zuidwestelijke wind. Morgen lost eventuele grijzigheid snel weer op en schijnt geregeld de zon. Morgenmiddag is een enkele bui mogelijk, maar over het algemeen zal het in de provincie droog blijven. Het wordt maximaal 18 graden en er waait een meest matige noordwestenwind. Dinsdag, bevrijdingsdag, is het overal droog en schijnt af en toe de zon. De dagen daarna is het licht wisselvallig met lange droge perioden met flink wat zonneschijn. Maar er zijn ook dagen met meer bewolking en een enkele bui. De temperatuur ligt komende dagen tussen de 13 en 17 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemiddag.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

De leukste muziek. Dit is Flevoland in het weekend.

0: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
1: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
2: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
3: Ah, chips.
2: Maak er een potje van.

0: hard te goed. Buut, de bank die het een tikje anders doet.
1: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
2: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoeien niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
3: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
4: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
3: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
5: Hallo duifjes! Klaar voor uw allerlaatste nacht? Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
6: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
7: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 6 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een woningbrand. Het vuur ontstond vanmiddag even voor 4 uur. Op beeld is te zien dat de vlammen uit de woning slaan. Inmiddels is de brand geblust en de woning is uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe de brand in Oldenzaal kon ontstaan. 2 familieleden van de overledene ademden rook in. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de straat van Hormuz is een vrachtschip onder vuur genomen, meldt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer daar in de gaten houdt. Het onbekende schip zou zijn aangevallen door verschillende kleine vaartuigen, maar de bemanning zou ongedeerd zijn. Iran heeft zich niet verantwoordelijk gesteld voor de aanval, maar waarschuwde eerder wel dat de doorvaart in de straat streng wordt gecontroleerd. Het Eurovisie Songfestival probeert landen die zijn afgehaakt weer terug te krijgen. Festivaldirecteur Green zegt tegen Nieuwsuur dat er ook met Nederland gesprekken worden gevoerd. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Omroep Bravo Tros doet dit jaar niet mee vanwege deelname van Israël. Green belooft strenger op te treden tegen politieke pogingen om de uitslag van het festival te beïnvloeden. De kogel in het kogelwerende vest van de agent, die werd neergeschoten bij het Correspondents Dinner, was inderdaad van de verdachte. Dat zegt de aanklager. Vorige week probeerde een man de galaavond in Washington met president Trump binnen te dringen met wapens. Daarbij heeft hij volgens de aanklager een agent neergeschoten. De agent heeft het overleefd. Wielrenner Tadej Pogacar heeft de ronde van Romandie gewonnen. De Sloveen boekte in de 6e etappe zijn 4e ritzege. De slotetappe van ruim 178 kilometer ging over een heuvelachtig parcours en eindigde met een klim. En het was voor Pogacar zijn 8e seizoenszege. Het weer, ook vanavond buien, soms met onweer, vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
12: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij.

0: en altijd.
1: Ga je bijna met pensioen?
2: Ja.
1: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
2: Nee.
1: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: With the OG's.
6: Dit is Flevoland.
7: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Goedenavond. Het weer in Flevoland. Vanavond valt eerst nog een enkele bui, maar geleidelijk aan wordt het de meeste plaatsen in de provincie droog. Komende nacht is het overal droog, maar het is wel bewolkt en lokaal komt nevel of een mistbank voor. De temperatuur daalt naar ongeveer 11 graden en er waait een zwakke tot hooguit matige zuidwestelijke wind. Morgen lost eventuele grijzigheid snel weer op en schijnt geregeld de zon. Morgenmiddag is een enkele bui mogelijk, maar over het algemeen zal het in de provincie droog blijven. Het wordt maximaal 18 graden en er waait een meest matige noordwestenwind. Dinsdag, bevrijdingsdag, is het overal droog en schijnt af en toe de zon. De dagen daarna is het licht wisselvallig met lange droge perioden met flink wat zonneschijn. Maar er zijn ook dagen met meer bewolking en een enkele bui. De temperatuur ligt komende dagen tussen de 13 en 17 graden.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Morgen bij Flevoland zie je De Laatste Steen van Sobibor. Een indringende documentaire over vernietigingskamp Sobibor, waar de nazi's vele duizenden Joden naar de gaskamers leidden. Onder hen ook de Urker-familie Kropveld. De film laat ook zien hoe via de gedenklaan en een nieuwe herdenkingssteen de herinnering aan de slachtoffers levend wordt gehouden. Ook te zien op 4 mei Struikelstenen in muziek, waarin Elvis E. het aangrijpende verhaal van de Joodse familie Kropveld op Urk bezingt. En vanaf 7:45 de dodenherdenking live vanuit Dronten. De jaarlijkse live-uitzending van Omroep Flevoland ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Herdenken en gedenken. Morgen bij Flevoland.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
2: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
3: Wawi, wawi.
4: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat haalt, zet hem op. Voor iedere deurval die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Het voorjaar is de tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
10: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 7 uur.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een brand in een tussenwoning. Het vuur ontstond even voor 4 uur vanmiddag. En op beeld is te zien dat de vlammen uit de woning sloegen. Inmiddels is de brand geblust. De woning is helemaal uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur kon ontstaan. Dat wordt nu onderzocht. Twee familieleden van de overledene hebben rook ingeademd en zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Eurovisie Songfestival gaat streng controleren op politieke inmenging. Festivaldirecteur Martin Green zegt dat in Nieuwsuur. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Vorig jaar won Oostenrijk, maar Israël kreeg toen de meeste stemmen van het publiek. Later bleek dat een Israëlische overheidsinstantie een grote campagne voerde om op de Israëlische inzending te stemmen. Dit soort activiteiten zullen we absoluut niet tolereren, zegt Green, zonder concrete maatregelen te noemen. Een bulkschip in de straat van Hormuz is aangevallen door meerdere kleine vaartuigen. Dat zegt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer in de gaten houdt. Er is niemand gewond geraakt. Of Iran achter de aanval zit, is onduidelijk. Nog niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. In de Eredivisie heeft SC Twente met 2-2 gelijk gespeeld tegen AZ. AZ scoorde op de valreep, nog de gelijkmaker. Twente plaatst zich daardoor niet voor de voorronde van de Champions League. Sparta Rotterdam, Go Ahead Eagles, eindigde zojuist in 2-2. Eerder vandaag had Feyenoord een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. De ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochten 1-2 zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam. Heerenveen eindigde in 0-2. Het weer, ook vanavond buien, soms met wat onweer. Vannacht kans op nevel en mist en een graad of 11. Morgen zon, maar in de middag weer kans op stevige buien. Het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Flevoland.
9: Het komende uur de lekkerste muziek.

Morgen bij Flevoland zie je De Laatste Steen van Sobibor. Een indringende documentaire over vernietigingskamp Sobibor, waar de nazi's vele duizenden Joden naar de gaskamers leidden. Onder hen ook de Urker-familie Kropveld. De film laat ook zien hoe via de gedenklaan en een nieuwe herdenkingssteen de herinnering aan de slachtoffers levend wordt gehouden. Ook te zien op 4 mei Struikelstenen in muziek, waarin Elvis E. het aangrijpende verhaal van de Joodse familie Kropveld op Urk bezingt. En vanaf 7:45 de dodenherdenking live vanuit Dronten. De jaarlijkse live-uitzending van Omroep Flevoland ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Herdenken en gedenken. Morgen bij Flevoland.

Lekker overzichtelijk. Dagelijks een mail met het nieuws uit de provincie. Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Omroep Flevoland. Dan mis je niets. Ga naar omroepflevoland.nl en meld je aan.

0: Goedenavond. Het weer in Flevoland. Vanavond valt eerst nog een enkele bui, maar geleidelijk aan wordt het de meeste plaatsen in de provincie droog. Komende nacht is het overal droog, maar het is wel bewolkt en lokaal komt nevel of een mistbank voor. De temperatuur daalt naar ongeveer 11 graden en er waait een zwakke tot hooguit matige zuidwestelijke wind. Morgen lost eventuele grijzigheid snel weer op en schijnt geregeld de zon. Morgenmiddag is een enkele bui mogelijk, maar over het algemeen zal het in de provincie droog blijven. Het wordt maximaal 18 graden en er waait een meest matige noordwestenwind. Dinsdag, bevrijdingsdag, is het overal droog en schijnt af en toe de zon. De dagen daarna is het licht wisselvallig met lange droge perioden met flink wat zonneschijn. Maar er zijn ook dagen met meer bewolking en een enkele bui. De temperatuur ligt komende dagen tussen de 13 en 17 graden.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Burgemeester Gebbe? Nee. Hallo, Omroep Flevoland hier.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: Lekker overzichtelijk. Dagelijks een mail met het nieuws uit de provincie. Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Omroep Flevoland. Dan mis je niets. Ga naar omroepflevoland.nl en meld je aan.
1: Sure, I was crying in my bed.

0: Nederland. En wel op het Bevrijdingsfestival Almere. Jordi Bouw is daar live aanwezig en doet verslag tussen 12 en 5. Hij loopt over het terrein, duikt backstage en gaat op jacht naar leuke gesprekken met bezoekers en artiesten. En wat voor namen? La Fuente, The Party Squad en Samuel Welte zorgen voor de beats en de hits. Dus luister en kijk op 5 mei naar Flevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn 2 mensen overleden door besmetting met het Hanta-virus. Volgens persbureau AFP gaat het om een Nederlands echtpaar dat een luchtweginfectie had gekregen. Buitenlandse Zaken in Den Haag kan het nog niet bevestigen. Een derde opvarende, een Brit, ligt op de intensive care in Johannesburg. Het Hanta-virus wordt overgedragen door knaagdieren. Mensen kunnen ziek worden van een beet of van de ontlasting. Het kan luchtweginfecties, koorts en nierklachten veroorzaken. Het cruiseschip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen. 3 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Gent. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte, is niet bekend. In het westen van Nigeria zijn meer dan 40 mensen gedood door een Nigeriaanse militie die samenwerkt met het leger. De gewapende militieleden gingen van deur tot deur op een plek waar Fulani-herders wonen. Dat zijn overwegend islamitische, nomadische veehouders. De overheid verdenkt ze van samenwerking met Al-Qaeda. Veel mensen uit de groep werden gearresteerd. Wie probeerde te vluchten werd neergeschoten. Het westen van Nigeria wordt al jaren geteisterd door gewapende bendes. Die houden zich bezig met dodelijke aanvallen op dorpen. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e. En het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

0: Goedenavond. Het weer in Flevoland. Vanavond valt eerst nog een enkele bui, maar geleidelijk aan wordt het de meeste plaatsen in de provincie droog. Komende nacht is het overal droog, maar het is wel bewolkt en lokaal komt nevel of een mistbank voor. De temperatuur daalt naar ongeveer 11 graden en er waait een zwakke tot hooguit matige zuidwestelijke wind. Morgen lost eventuele grijzigheid snel weer op en schijnt geregeld de zon. Morgenmiddag is een enkele bui mogelijk, maar over het algemeen zal het in de provincie droog blijven. Het wordt maximaal 18 graden en er waait een meest matige noordwestenwind. Dinsdag, bevrijdingsdag, is het overal droog en schijnt af en toe de zon. De dagen daarna is het licht wisselvallig met lange droge perioden met flink wat zonneschijn. Maar er zijn ook dagen met meer bewolking en een enkele bui. De temperatuur ligt komende dagen tussen de 13 en 17 graden.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
1: Ook op zondag de leukste muziek op jouw radio. Dit is Flevoland.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

Een indringende documentaire over vernietigingskamp Sobibor, waar de nazi's vele duizenden Joden naar de gaskamers leidden. Onder hen ook de Urker-familie Kropveld. De film laat ook zien hoe via de gedenklaan en een nieuwe herdenkingssteen de herinnering aan de slachtoffers levend wordt gehouden. Ook te zien op 4 mei Struikelstenen in muziek, waarin Elvis E. het aangrijpende verhaal van de Joodse familie Kropveld op Urk bezingt. En vanaf 7:45 de dodenherdenking live vanuit Dronten. De jaarlijkse live-uitzending van Omroep Flevoland ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Herdenken en gedenken. Morgen bij Flevoland.

0: Max op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over terugtrekking werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland wil terugroepen. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Een virusuitbraak op het Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie een echtpaar uit Nederland. Mogelijk raakten ze besmet met het Hanta-virus, dat wordt overgebracht door ratten of muizen. Het cruiseschip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, ligt nu voor anker bij Kaapverdië. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt toen een oude granaat afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 raakten licht gewond. Ze zijn lid van de jeugdbrandweergroep en hadden het kampvuur zelf gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terecht kwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. Bij een brand in een tussenwoning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4 uur vanmiddag brak het vuur uit. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht, omdat ze rook hadden ingeademd. Het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. Morgen zon, 's middags weer kans op stevige buien. En het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Over Flevoland gesproken met Jeroen van der Laan.
1: Goeiedag. Het lijkt erop dat de ChristenUnie wel weer terugkeert in het college op Urk. Maar de wethouder namens die partij zal niet meer, zoals de afgelopen 12 jaar, Freek Brouwer zijn. Want hij zegt de politiek vaarwel na in totaal meer dan 30 jaar in de politiek. Meneer Brouwer, ja, u zit nu natuurlijk eigenlijk nog midden in het politieke werk. Is het besef al langzaam aan het doordringen dat het nu niet lang meer gaat duren?
2: Nou ja, want je zegt meer dan 30 jaar.
1: Ja.
2: Het is eigenlijk meer dan 30 jaar, want ik ben als commissielid begonnen. Maar dan vanaf 1995 in de raad, dus tot 2006 raadslid geweest. Periode in de Staten gezeten, ja. Van 2007 tot 2014.
1: Mm-hmm.
2: Ook dat was niet gepland, want ik dacht, hey, ik kan afscheid nemen van de partij. Maar toen haalden ze een behoorlijke overwinning met 5 zetels. En toen was er iemand die werd zwanger, kwam nu weer terug. Met zwangerschapsverlof.
1: Daar hangt het
2: en toen zat ik in één keer weer in de Staten.
1: Ja.
2: Ja, toen ben ik gevraagd als wethouder, dus 3 perioden zitten nu op.
1: Ja,
2: vanaf 2014 tot nu, ja, of nog een paar weken.
1: Ja, ja, het loopt dus al een hele tijd. U kwam in 1995 echt in de gemeenteraad van Urk nog voor de GPV.
2: Ja.
1: Een van de voorlopers van de ChristenUnie. Als u nou even in zijn algemeenheid, want ik kom zo wel even op die partij, maar in zijn algemeenheid meer dan 30 jaar overziet in de Urker politiek, is er veel veranderd?
2: Nou, kijk, op Urk is alles anders. Dus in 1995, toen ik in de raad was, dat was een hele turbulente tijd. Was dat. Dus ik kwam tussentijds erin. Willem Hoekstra die stopte toen. En dat was de tijd van de 8-7 verhouding. Dus we hadden 8-7. De toenmalige burgemeester Veniga, die zei, ik vergelijk het net met de Knesset. Dus we hielden elkaar net niet in de haren. Het was echt, het was een monistische stelsel. Maar eigenlijk hadden we toen dualisme.
1: Ja.
2: Dus dat was, wat dat betreft, verbaal ging het heel sterk aan toe.
1: Ik kan mezelf nog herinneren, bedreigingen en zo, en bescherming en zo.
2: Ja, zeker. Zelf, ja goed, nu zou het inderdaad hot nieuws zijn. Maar ik weet dat ik zelf toen de tijd nog een keer een kogelbrief zelfs thuis kreeg. Met een kogel erin van, je leven is niet zeker, zeg maar. Het had alles te maken met de tegenstellingen over de Vissersdag.
1: Hm.
2: Moest hij wel of niet op de haven blijven. De haveninvulling, we hadden een MFC, multifunctioneel centrum, waar heel veel gedoe over was. Volle tribunes, spandoeken erbij, landelijke pers veel aanwezig. Dat was een heel andere wereld, was dat. Het was ook weer boeiend en spannend, moet ik zeggen. Omdat je eigenlijk echt ging kijken, wat zegt die partij en wat zeg ik? En daar ging je tegenin. En eigenlijk is het rare, de duale stelsel kwam. En op Urk zijn de pijlen vooral gericht op de wethouders.
1: Hmm.
2: En het onderlinge debat begint te komen, maar dat kan volgens mij nog wel veel scherper, zeg maar. Dus wij zijn toch altijd net weer even anders.
1: Ja, het trekt zich ook nooit zoveel aan van systemen en van stelsels.
2: Dat zie je daarin terug. Maar ik vind het wel mooi dat ik de laatste vertegenwoordiger was van Gereformeerd Politiek Verbond. En toen overgegaan in de ChristenUnie. Dat is vrij gemakkelijk gegaan, moet ik zeggen. Dat had ik niet verwacht, want RPF, GPV lagen op Urk niet altijd op één lijn.
1: Nee.
2: Maar toch is de sfeer goed.
1: Ja, vindt u de ontwikkeling ook in de loop der jaren? Want er zitten natuurlijk wat turbulenties in. Ja. Op een gegeven moment heel erg in de lift. Nu is dat weer wat minder.
2: Ja, nou ja, we hebben vooral te maken met de landelijke gebeuren. Ja. En dat heeft alles een invloed op de plaatselijke verkiezingen ook.
1: Ja.
2: Dat hoor je nu ook. Ja, jullie hebben verloren. Het heeft vaak te maken met een beeld wat er landelijk is van de ChristenUnie.
1: Ja, vooral dat het progressief is, hè, de koers.
2: Ja, maar ik vind het wel jammer dat ze daar dan niet kijken hoe doe je plaats. Ik heb het trouwens in de Staten ook meegemaakt. Dat hadden we echt een hele goede PvdA, maar landelijk ging dat niet goed. En dat werd ook afgestraald door de partijen in de Staten. Maar dat beeld is veranderd. Kijk, de ChristenUnie werd natuurlijk, ging meedoen aan de regering. Dus je krijgt een andere verantwoordelijkheid, krijg je. Dan ben je kwetsbaarder. Je krijgt ook een andere doelgroep die je aantrekt. Hey, dat is ook een aantrekkelijke partij. Dus ook onder christenen is er behoorlijk veel verdeeldheid bepaalde dingen. Dus als het gaat over evenwicht tussen ecologie en economie. Ja, zie je soms dat de partij wat doorsloeg naar, naar de ecologie. Ja, en dat pruimt niet iedereen.
1: Nee, vooral de vissers natuurlijk.
2: Ja, daarom. Dat raakt de vissers. Terwijl toch de ChristenUnie altijd goed opkomt voor de vissers, ook Pieter Grimwis. Maar goed, het wordt niet altijd goed naar buiten gebracht.
1: Goed, laten we eens even overzien wat u tot stand hebt kunnen brengen in dat wethouderschap van de afgelopen 12 jaar. Wat ziet u nou zelf als uw belangrijkste wapenfeit, wat u nalaat?
2: Het mooiste vind ik Durf. Dat is geïnt op het IJslands preventiemodel.
1: Ja, zo heette het eerst, hè?
2: Ja, ik nam er zelf kennis van in een artikel in de Volkskrant in 2017. En later een BBC-documentaire. Toen dacht ik, hey, dat zou voor Urk wat zijn, een milieuproject voor de jongeren.
1: Ja, vooral om te voorkomen dat ze in verslavingssituaties terechtkomen.
2: Ja, nou all in, ook inderdaad een positief zelfbeeld. Niet dat er op Urk het middelengebruik groter is dan buiten Urk, wordt vaak wel gedacht. Maar wel 50% is onder 28 jaar. We hebben zoveel jeugd. Dus dat alleen al is een reden om iets goeds op te zetten voor onze jongeren. En dus met heel veel sportactiviteiten, ook culturele activiteiten. Oude betrokkenheid. Dus in het begin konden wij de zaal niet vol krijgen. Dat hadden we de Koningshaaf afgehuurd. Ik zeg wel eens, toen hadden we 200 dikkertjes. De bekende koeken op Urk. Maar er waren 10 ouders, geloof ik.
1: Dus de rest kon u zelf opeten. Ja,
2: maar de laatste keer een beetje met 250 ouders. We hebben echt, wat dat betreft, nu ook een gevulde zaal. Dat mensen inderdaad betrokken zijn op hun eigen jongeren en hun kinderen.
1: Maar heeft het nou ook echt veel verschil gemaakt?
2: Het is step by step. Je moet niet denken van, dat haal ik in één keer. Want het begint als een project. Zo is het ook gestart. Met een pilot in 2018 met vier trimbos met 5 of 6 gemeenten. Je moet niet verwachten dat het in één keer gaat veranderen. Maar onze raad, gelukkig, heeft onze raad gezegd, wij gaan het programmatisch aanpakken. We doen het voor de lange termijn, voor 20 jaar. En dat is ook in IJsland een succes geweest. Dus IJsland had ooit het grootste aantal middelen gebruikt ter wereld. En 20 jaar later het laagste gebruik. Dus je moet het op lange termijn zien.
1: Ja, dus als u straks geen wethouder meer bent, dan is de toekomst van het project wel gewaarborgd.
2: Absoluut. Het is even dus beest. En wij zien nu al stapje bij stapje zien wij de verbeteringen. Sowieso de jongeren die betrokken zijn. De ouders die betrokken zijn. Maar ook in het, middelengebruik wat afneemt.
1: En als u nou heel concreet rondkijkt op Urk. Hè, ziet u dan ook dingen waarvan u denkt, ja, dat heb ik maar mooi als wethouder voor elkaar kunnen krijgen?
2: Ja, sowieso de positieve initiatieven die er zijn. Dus we hebben het al een keer genoemd, het cupping, hè, wat in het oude dorp ontstaan is. Wat een initiatief van jongeren zelf is, die bij elkaar komen. Dat is waar ook geen alcohol geschonken wordt. Waar ze met elkaar ook wel gamen, maar ook hun huiswerk maken, gesprekken hebben. Een mooi voorbeeld is ook even vorige week Shapers. Dat is dan ook een particuliere sportinstelling. Die gezegd hebben, wij willen iets doen voor de jongeren tot 18 jaar. Nou, als je daar komt, je kijkt je ogen uit. Dat doet een beetje denken, misschien dat jij nog weet van vroeger. Ja. Had je die serie op televisie van Fame.
1: Ja, ja, ja.
2: Dan had je echt zo'n prachtige sfeer, een beetje dat old school American. En dat zie je daar helemaal terug.
1: Ja, dat was echt als je van die uitvoerende kunst wilde doen.
2: Ja, echt een uitnodigende sfeer. Maar je kan er snoekeren, je kan er darten. Maar je kan er ook chillen met elkaar. En je kan sporten. En wat dat betreft, een geweldig initiatief.
1: Ja, u stopt hiermee met dat wethouderschap in een periode die best wel turbulent genoemd mag worden op Urk. Ten eerste heel veel bestuurlijke wisseling. Als je het college van 4 jaar geleden pakt, dan zie je straks geen enkel bekend gezicht meer terug. Inclusief de burgemeester, ook veel wisselingen in de raad. Ik geloof dat zelfs de SGP tegen de verkenner voor de coalitie nog wat zorgen uitsprak over bestuurlijke ervaring die toch zou ontbreken nu. En we zien toch ook maatschappelijke onrust op Urk, hè, laatste periode. Als je op een gegeven moment natuurlijk demonstraties hebt tegen een denkbeeldig AZC dat er zou komen, dat de rotondes weer in brand vliegen, dat de burgemeester moet oproepen om de rust te bewaren. Maar maakt u zich dan ook zorgen over de nabije toekomst?
2: Nou, het laatste betreft niet, omdat dat altijd gaat om een... Ja, natuurlijk maak ik me daar wel zorgen over dat er af en toe rellen zijn. Maar dat is altijd maar een heel klein gedeelte. Hm. Dus ik zeg wel eens als voorbeeld, de teststraat was natuurlijk internationaal nieuws dat hij in de fik gestoken werd. Waren twee kinderen
1: voor de corona.
2: Waren twee kinderen van 15 jaar en dat heeft heel veel aandacht gehad. Terecht, dat was natuurlijk verschrikkelijk. Alleen je leest niet later erop dat die week erop een groep jongeren is en die halen in 3 dagen tijd halen ze 10.000 euro op. En dat zijn natuurlijk wel weer de mooie kanten van de jongeren. En heel veel jongeren die zijn zelf verontwaardigd als ik vraag van, ik heb er wel eens gevraagd bij Berechtja, komen jullie op de rotonde? Waren ze al verontwaardigd dat ik de vraag stelde. Het is wel altijd een kleine groep, maar ik ben het met je eens. Het geeft een verkeerd beeld. Ja, daar hebben we wel wat in te doen. En handhaven is daarin gewoon heel belangrijk.
1: U bent zelf ook bij een samenwerkingsverband betrokken. Hè? De krachtige kernen om maatschappelijke onvrede te doen verminderen. Ziet u een middel om dat soort onrust weg te nemen?
2: Nou ja, je ziet wel bij de laatste Koningsnacht maak je toch zorgen is van tevoren en al die protocollen vastgesteld. Maar dan valt het eigenlijk allemaal wel mee. Ja, er is wel een heel klein brandje erin of wat dan ook. Maar de massaliteit heb ik niet meer gemerkt daar. Mm. En aan de andere kant gaat het ook vanuit onze kant, moet je goed communiceren. Dus hier ging het bijvoorbeeld als er even wat tegenstand was tegen AZC. Het ging niet om een AZC, het ging over het plaatsen van statushouders. Ja, dan moet je als gemeente ook wel weten en als college van, hey, hebben we dat goed gecommuniceerd? Hebben we dat goed in eten gezet? Waar gaat het om? Nou, dan mogen we ook wat dat betreft wel even in de spiegel kijken. Ja. En altijd wel goed contact houden met je inwoners daarin. Dus dat is een hele belangrijke.
1: Ja, dus de onrust valt eigenlijk wel mee, zegt u. Is het ook zo dat het op Urk altijd wordt uitvergroot? U hebt natuurlijk ook in de Staten gezeten. Hebt u ook iets meer van de buitenkant meegemaakt hoe er naar Urk gekeken wordt? Zit daar groot verschil in?
2: Ja, landelijk ook. Ik heb bijvoorbeeld bij het ministerie geweest. Ze denken inderdaad dat er op Urk heel veel drugs gebruikt worden. En uit de cijfers blijkt binnen Flevoland bijvoorbeeld dat we het laagste gebruik hebben op middelengebruik op het gebied van drugs. Alcohol gebruiken ze wel wat meer. En het roken ook, dus daar heb je best wel wat in te doen. Maar vaak is er wel een bepaald negatief beeld. Het ligt ook wel een beetje aan onszelf. We zijn ook wel een volkje wat extravert is. We kunnen zelf ook overdrijven. Dus dan roepen we zelf dat het heel, heel erg is. Ja, dan moet je niet raar van staan op te kijken dat de landelijke aandacht is. Bijvoorbeeld het logo is ook zoiets moois. Het logo. Welke gemeente logo. Nederland komt nog met een logo in het 8-uur-journaal? Nou, Urk dus. En dan roepen we dat overal. En dan zijn we later boos op de media. Ze moeten ons altijd hebben. Ja, ik denk als we nou niet te veel gaan roepen en schreeuwen.
1: Ja.
2: Maar het zit een beetje in ons. Dus ik heb het zelf ook. Dan loop ik door het oude dorp. En kwam ik s'avonds een keer later thuis in wijk 2. Waar dan de horeca zit. En dan zei ik tegen mijn vrouw. Het was één grote bende daar. Ze zei, wat is aan de hand dan? Nou ja, ik zeg, liep op een auto iemand daar. Ik zeg, hoeveel persoon dan? Ja, 2. Maar dan lijkt het al van of iedereen dat doet. Ja. Maar dat is natuurlijk ook weer niet zo. Dus we moeten ook aan onszelf werken daarin.
1: Goed, nog een paar weken. Dan zal er waarschijnlijk een nieuw college zijn. U hebt meer tijd om te hardlopen en te fietsen en zo.
2: Maar ik word wat ouder. Dus het hardlopen ga ik niet met een wedstrijdverband doen. Nee, dus ik doe het rustiger aan.
1: Met de fiets bent u onlangs nog ernstig gevallen. Ik zie nog een beetje de sporen.
2: Ja, dus dat was wel vervelend. De bekende slikhoogte op Urk. Dan ga je de bult op en ik woon dicht bij de vuurtoren. Dan ga je altijd wel redelijk snel naar beneden. En aan het eind was er iemand die fietste langs. Ik dacht, ga eromheen. En plotseling was er een meter voor toen zwengt hij naar links. Die jongen er enorm veel spijt van. Dus wat dat betreft allemaal goed gekomen. Maar ik ben er goed vanaf gekomen. Ik heb wat schaafwonden, wat kneuzingen. En het wordt wel gezegd, hè, een helm op. Het is al zo vaak tegen mij gezegd. Als het trendy gaat worden, dan ga ik vast en zeker het ook doen.
1: Nou, dat kunnen we aanraden, ja. En nou, heel veel succes in uw verdere leven.
2: En er staat nog heel veel dingen op. Ik wil toch wel graag noemen, we hebben het even over Durf. Maar wat ook mooi is, dat we nu ook het monumentale monumenten in beeld willen gaan brengen. We hebben 33 rijksmonumenten en een paar gemeentelijke monumenten. Dat gaan we sterker nog in beeld brengen. Dat is een beetje het laatste wapenfeit wat ik er doorheen heb gekregen. En ik denk, ik wil hem je toch even noemen hiervoor.
1: Het laatste wapenfeit ook in dit gesprek dan.
2: Maar ik heb er zin in. Ik ben wel erg nieuwsgierig. Dat ga ik missen. Maar ik zie ook wel heel veel leuke andere kansen.
1: Er is leven naar de politiek.
2: Zo is dat.
1: Freek Brouwer, nu nog wethouder op Urk. Heel erg bedankt.
3: Graag morgen bij Flevoland zie je De Laatste Steen van Sobibor. Een indringende documentaire over vernietigingskamp Sobibor, waar de nazi's vele duizenden Joden naar de gaskamers leidden. Onder hen ook de Urker familie Kropveld. De film laat ook zien hoe via de gedenklaan en een nieuwe herdenkingssteen de herinnering aan de slachtoffers levend wordt gehouden. Ook te zien op 4 mei Struikelstenen in muziek, waarin Elvis E. het aangrijpende verhaal van de Joodse familie Kropveld op Urk bezingt. En vanaf 7:45 de dodenherdenking live vanuit Dronten. De jaarlijkse live-uitzending van Omroep Flevoland ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Herdenken en gedenken. Morgen bij Flevoland.

0: Over Flevoland gesproken met Jeroen van der Laan.
1: Goeiedag. De onderhandelingen over coalitieakkoorden lopen in de meeste gemeenten. En nieuwe wethouders lopen zich al warm. Maar waar begint zo'n wethouder aan? Neem nou Almere, dat tegenwoordig bekend staat als de grootste probleemgemeente van het land voor wethouders. Afgelopen periode hadden we daar 5 wethouders die voortijdig vertrokken. En een van hen was Roelie Bos, die dus zelf heeft ondervonden waarom Almere zo'n lastige gemeente is voor wethouders, mevrouw Bos. Ja, want als je naar die cijfers kijkt, dan zou je kunnen zeggen dat dit de lastigste baan van Nederland is.
2: Het is sowieso niet handig hoor om wethouder te zijn, zou ik maar zeggen. Het is een ingewikkelde plek, dat is gewoon sowieso waar.
1: Ja.
2: Maar dat we koplopen zouden zijn, had ik ook niet gedacht.
1: Nee, dat is voor mij net een beetje als trainer worden van Ajax. Hè? De kans dat je er ongeschonden uitkomt is maar heel klein.
2: Is heel klein.
1: Maar u weet waar u over praat. Ruim 20 jaar actief geweest in de Almeerse politiek. Mm-hmm. Bent ook een hele tijd wethouder geweest. Ja. Tot 2 jaar geleden. Het Weekblad Binnenlands Bestuur publiceerde eind vorig jaar een onderzoek van de collegetafel, waarin Almere dus inderdaad als de treurige koploper werd aangewezen.
2: Ja.
1: 24 wethouders die sinds 2002 te maken kregen met een politieke vertrouwensbreuk met de Raad.
2: Mm-hmm.
1: Dat is ruwweg de periode dat u actief was. Ik wil u niet de schuld geven. Maar,
2: geweldig.
1: Maar goed, de vraag is natuurlijk wel, wat is er mis hè, in de politiek? Heeft het iets te maken ook met de stad en de snelle groei?
2: Ja, denk het wel. We bestaan dit jaar 50 jaar. En dat lijkt al heel wat. Maar natuurlijk het stelsel waarbij de wethouders niet meer in de gemeenteraad zelf zitten, dat heet het dualistisch stelsel,
1: mm-hmm.
2: Dat is inderdaad sinds 2002. Nou, en daardoor zie je echt wel verschil, zeg maar, ontstaan. Maar we hebben dus inderdaad ook niet echt een cultuur van meer dan 100 jaar, zou ik maar zeggen, waarin je gewend bent dat er een bestuur is in een lokale gemeente. En hoe je daar dan mee omgaat en hoe zij met elkaar omgaan, dat hebben wij niet.
1: Dat is ook een beetje de groeistuipen van de stad.
2: Ook. Ik bedoel, tot 2000 ongeveer, zeg maar, zijn we ontzettend hard gegroeid. Hè? Ik ben zelf in 1990 komen wonen.
1: Ja.
2: Toen hadden we 70.000 inwoners. 10 jaar later hadden we de 140. Dat is een verdubbeling.
1: Ja.
2: Dat is natuurlijk heel wat. Maar het was ook wel mooi, want je kon echt bouwen. Nu zijn we 230.
1: Hm.
2: Maar na 2002 kwamen ook wel de grotere problemen. En hoe bouw je dan nog een samenleving met elkaar? Het is heel wat anders om een gemeente van 70.000 te zijn dan 230.000.
1: Ja, en dan is Almere ook zich wel wat onderscheidend in de zin dat er vaak wethouders van buiten de stad worden aangetrokken.
2: Ja.
1: Gebeurt natuurlijk wel meer, maar Almere was daar toch ook wel voorloper in.
2: Dat klopt.
1: Heeft dat dan ook nog negatieve effecten?
2: Ja, zeker wel. En dat is ook omdat we dachten gewoon ook met elkaar, we hebben geen bestuurlijke kennis, zeg maar. Hebben we geen bestuurlijke ervaring? En van deel is dat natuurlijk ook gewoon waar. Maar als ik dan kijk, zeg maar, van wat zijn er nog gevolgen als je een wethouder van buitenaf haalt? Die komt hier binnen. Ze woonde ook niet altijd hier. Dat is natuurlijk al gedoe, hè? Want dat is het van, is dat wel een van ons, zal ik maar zeggen.
1: Ja, dan krijg je allemaal gedoe over reiskosten, verblijfskosten.
2: Ja, nou, en de kosten zijn nog niet eens eigenlijk het grootste probleem.
1: Ja, maar het leidt wel een keer tot discussie, inderdaad.
2: Absoluut. Ja. Want men heeft toch het idee, s'avonds gaat hij weer naar huis. Mm-hmm. En dan laat hij ons weer achter. Ja. En hoezo is dat nou onze wethouder? Plus, ze brengen natuurlijk een bepaalde stijl mee die wij niet kennen hier lokaal. Dus dan krijg je van, je hebt zo iemand niet meegemaakt. Je hebt hem niet meegemaakt in de raad. Of gewoon ergens op een andere plek waar die bestuurlijke ervaringen voor op gedaan. Dus het is ook allemaal nieuw en het is bijzonder. Plus, wij zochten natuurlijk altijd wel mannetjesputters.
1: Hm.
2: Want die moesten iets bereiken.
1: Ja.
2: Maar dat dan ook een andere kant heeft waar je mee om moet leren gaan, dat is lastig.
1: En dan komen natuurlijk de meeste wethouders toch meestal wel uit de lokale politiek, uit de raad.
2: Ja.
1: Dan kan je ook af en toe wel vragen, is de kwaliteit altijd voldoende om een stad te besturen van 230.000 inwoners?
2: Nou ja, ik geef zelf wel eens trainingen aan kandidaat-wethouders. Ja. Een van de aspecten is ook, een goed raadslid maakt nog niet een goed collegelid.
1: Terwijl dus juist als die omloopsnelheid zo hoog is, zoals we nu constateren, voor je het weet ben je het ook, want daar hebben ze weer iemand nodig. Ja.
2: Ik ben het zelf ook geworden. Ik heb ook wel veel geleerd, moet ik zeggen, in die eerste paar jaar toen ik wethouder werd. Het is ook echt anders. Je moet echt op een andere manier functioneren. Maar we zijn het als complete systeem, zeg maar, in Almere, met gemeenteraad, college en zo, zijn we het niet echt gewend.
1: Nee. Als we dan wat verder kijken naar het politieke systeem. Hè, je maakt ook, als je functioneert als wethouder, deel uit van een college.
2: Ja.
1: Dat is tegenwoordig een college van 7 partijen, hè, de laatste periode. U hebt dat meegemaakt. Heb je dan veel steun aan elkaar?
2: Dat is een interessante vraag. Bij die training geef ik ook onder andere les in wat voor soorten colleges je hebt. En je wilt eigenlijk altijd een collegiaal college zijn. Hm. Dat betekent dat je met elkaar met één mond spreekt. Dat je elkaars belangen zeg maar beseft. En dat je daar aandacht aan besteedt. Ja, wij hebben eigenlijk altijd politieke colleges gehad. Hm. Waarbij iedereen zoiets had van, het gaat om mijn partij. Het gaat om wat ik wil bereiken. Ja, en dat werkt niet altijd
3: dus,
2: handig om met elkaar te doen.
3: Je bent eigenlijk onderling aan het concurreren dus ook als wethouder.
2: Eerlijk gezegd is dat wel waar.
3: Ja. Dit probleem, we hebben het nu over het probleem van de wethouders. Maar wat is de rol van de gemeenteraad?
2: Ja, groot. Ik weet nog wel, toen ik startte als raadslid in 2006. Daarvoor was ik fractieassistent geweest. En toen kreeg je van Deloitte zo'n klein boekje. Het was echt, het was niet groter dan zo. Het was helemaal niet groot. Maar er stond met grote letters op, de raad is de baas. Hm. En ik dacht, wauw, weet je, daarvoor ben ik de politiek in gegaan. Je wilt de stad anders achterlaten dan dat je erin gekomen bent. Dan moet je ook wel de baas zijn. De baas bepaalt. Nou ja, en dat is ook wel enorm doorgeschoten.
3: Ja. Ja, want ik moest ook denken aan de ontslagbrief van Kees Ahles, die eind vorig jaar opstapte als wethouder Financiën. Ja. Die omschreef daarin vrij duidelijk dat hij vond dat hij zijn werk niet meer goed kon uitvoeren, omdat de raad zich te veel bemoeit met de uitvoering. En dan vooral te veel op detailniveau. Ja. Hij schreef ook, meningen zijn belangrijker dan feiten. En we bewegen ons van debat naar debat, van incident naar incident. Hebt u dat ook zo ervaren als wethouder?
2: Jawel. Nee, dat is absoluut waar. Ik heb destijds ook een interview gegeven bij jullie. Toen hield ik me wat meer op de vlakte. Maar het is waar. Ik bedoel, ik had toen vlak daarna ook een interview met een andere organisatie. En ik gaf toen aan van, een raadslid wil in Almere bijna ook op de stoel van de wethouder zitten. Mm-hmm. Men ziet ons als een soort van uitvoerders. En natuurlijk ben je ook uitvoerder van het beleid wat de raad vaststelt. Ja. Maar er zit ook nog wel een hele wereld achter, die eigenlijk weinig aandacht krijgt. En toen zei iemand anders die daar ook bij aanwezig was, een raadslid, en die zei, ja, maar ze zijn ook een soort van ambtenaren. En mijn detailniveau, wat men wil weten, vanuit de gedachte, ik ben de baas, als ik moet bepalen wat er gaat gebeuren, moet ik alles weten.
3: En waarom is dat zo lastig voor een wethouder?
2: Het is gewoon onmogelijk om als raadslid dat te doen. Dus je kunt niet alles in detail geven. Dus het is altijd een worsteling om te kijken, raad stuurt op hoofdlijnen. Hè? Dat krijgen ze altijd te horen. Maar ja, om die hoofdlijnen te weten, heb je ook als collegelid een verantwoordelijkheid. Hè? Laat ik ook gewoon dat zeggen, om ook wel de juiste dingen naar voren te kunnen brengen. Maar een raad heeft dan ook weer de verantwoordelijkheid om te beseffen, oké, ik vertrouw erop dat dit de hoofdlijnen zijn. En waar ga ik dan de keuzes in maken? Dus,
3: maar zou de raad dan wat terughoudender moeten zijn in dat opzicht?
2: Ja, dus ik zit te kijken wel, van hoe het werkt niet. Ik bedoel, de feiten spreken voor zich. Ja. Ik bedoel, als er meerdere mensen zijn. Ik weet nog wel, een collega van mij destijds, die zei, ik leef van donderdag naar donderdag. En ik had dat op
3: van politieke markt naar politieke markt.
2: Absoluut, inderdaad. Hij zei, het kan elke donderdag afgelopen zijn. Als je op zo'n manier je werk moet doen, ben je niet bezig met die langere termijn.
3: Maar was dat ook herkenbaar voor u?
2: Ja, zeker. Ja. Ook ik had wel het idee dat ik dacht van, het kan zo elk moment afgelopen zijn. Ja.
3: Een onveilige situatie heeft een andere voormalige wethouder, Julius Lindenberg, wel eens in deze uitzending gezegd. Dat vond u ook?
2: Ja, dat is zeker waar.
3: Ja. Dat is natuurlijk niet goed.
2: Nee, dat is zeker niet goed. Want als je niet vanuit een gevoel van vertrouwen kunt werken, als je niet vanuit een idee hebt, we doen dit samen. Mm-hmm. En natuurlijk, iedereen mag daarin inbrengen wat hij nodig heeft. En daar moet je ook naar luisteren. Maar dat geldt wel wederzijds. En ik heb de indruk dat het eigenlijk alleen maar eenrichtingsverkeer is.
3: Ja. Nou is het zo dat er ook veel politieke polarisatie in de raad is. In hoeverre maakt dat je als wethouder kwetsbaarder?
2: Zeker, maar het maakt de raad zelf ook kwetsbaarder. Maar ik zal eerst even op het eerste punt ingaan. Dan krijg je dus inderdaad dat ook een wethouder het idee krijgt, ik zit hier namens mijn partij. In plaats van bedenken, ik zit hier als collegelid dat voor het belang van de hele stad moet opkomen. Dus dat is lastig. Dat wordt eigenlijk niet gecultiveerd. Dat wordt niet gegroeid, zou ik maar zeggen. Maar ook de raad zelf heeft er last van. Want inderdaad, ze zetten zich tegen elkaar af. Het gaat erom dat jij zelf als partij groter wordt. En natuurlijk, dat snap ik ook wel, want je wilt ook invloed hebben. Maar uiteindelijk, wat voor dorie, we zijn hier een polder. Ik bedoel, als je polder bent, moet je met elkaar het werk doen.
3: Ja. En dat beseft dat
2: lijkt weg. Dat lijkt weg. Ja.
3: Ja, Almere jaagde dus een hoop wethouders doorheen, kunnen we wel vaststellen. Vijf vertrekkers in de afgelopen periode, allemaal met hun eigen verhaal, maar het zijn wel vijf vertrekkers. Ja. We weten al dat uit het huidige college de CDA-wethouder, Nienke Nieuwhuizen, niet doorgaat vanwege persoonlijke overwegingen. Wethouders van SP en Partij voor de Dieren, die zouden wel door willen, maar hun partijen komen niet terug in de coalitie. Ja. Dan ziet het er dus naar uit dat Paul Tang straks de meest ervaren wethouder is. Die zit er net twee jaar, nog
2: twee
3: niet
2: jaar.
3: Eens.
2: Ja.
3: Dat voor de bestuurlijke continuïteit is dat natuurlijk ook niet zo goed.
2: Nee, maar dat is ook zo. Dat is ook zo. En op die manier bouw je natuurlijk ook geen cultuur met elkaar. En dat merk ik ook wel, hoor. Dat ik denk van, het gaat vaak over de inhoud, zeg maar. Hè, over punten die bereikt moeten worden. Maar als ik één ding geleerd heb wel in al die tijd, is dat je kan opschrijven wat je wil. Maar En dat is eigenlijk nog het makkelijkst. Hè? Die dingen bereiken die je met elkaar hebt opgeschreven. Mm-hmm. Maar er komen in die vier jaar altijd situaties tegen die je gewoon niet wist. En dan komt het erop aan. Hoe ga je daarmee om? Dus cultuur is eigenlijk veel belangrijker nog dan datgene wat je qua inhoud met elkaar afspreekt. Hoe ga je dan die problemen te lijf?
3: Ja, want...
2: En als je dan, maar ik wou even zeggen van, als je dan dus inderdaad maar zo weinig samenhang hebt, zeg maar. Dus inderdaad, Paul Tang, die ik hoog kan waarderen, maar dat die met twee jaar, zeg maar, degene is met de grootste ervaring, dan krijg je een heleboel andere mensen er weer omheen. Allemaal weer nieuw. Je moet allemaal weer opnieuw aan die cultuur gaan beginnen. Mm-hmm. En cultuur bouwen kost ook gewoon tijd. Dus voordat je daar weer bent, is bijna de collegeperiode alweer voorbij.
3: Ja, want u geeft dus ook trainingen aan wethouders. Wat zou u nou als tip meegeven aan iemand die in Almere begint? Mijn tip zou kunnen zijn, begint er niet aan, maar goed. Ja.
2: Nee, want het is ook een prachtige plek. Hmm. Echt waar, echt waar. En het is prachtig om op politiek te gaan. Ik raad iedereen aan om zich in de politiek te verdiepen. En dan moet je misschien niet het woord politiek gebruiken, want dat heeft een slechte imago, wat ik ook wel begrijp. Maar uiteindelijk gaat het gewoon om maatschappelijke vraagstukken. Mm-hmm. En als je op een verjaardag zegt van, ik zit in de politiek, dan zegt iedereen, duh. Maar als je zegt van, ik ben bezig met maatschappelijke vraagstukken en ik probeer op te lossen wat mensen aan problemen ervaren, dan zegt ze, wauw. Prachtig doen. Dus ik raad het iedereen aan.
3: Ja, oké, dat dan wel. Maar ik kan me wel voorstellen dat je in deze situatie moeite krijgt om nieuwe mensen nog bereid te vinden zich hieraan te wagen.
2: Dat is ook zo. En je vroeg om een tip, zeg maar. Hè, wat zou je dan meegeven? Dan zou ik echt zeggen, kijk naar jezelf allereerst. Wat wil jij bijdragen aan het geheel?
3: Ja.
2: Zeg maar, als collegelid. Hoe zet jij je in om het tot een team te maken? Want dat kun je niet alleen van een wethouder verwachten. Van een burgemeester verwachten. Dus je moet het ook met elkaar doen. Dus kijk allereerst ook naar jezelf. Maar heb dan ook samen met elkaar het besef, cultuur is belangrijk. En ga je daarvoor inzetten. Kijk hoe je met elkaar gaat samenwerken. Hoe je problemen gaat oplossen. Spreek met elkaar af wat dan een procedure is. Hoe ieders belang wordt meegewogen. Dat is belangrijk.
3: Ja. We hebben nu een aantal factoren langs gelopen. Mm-hmm. Waar ligt nou de sleutel om te zorgen dat in de komende periode minder wethouders voortijdig vertrekken?
2: Ik denk wel in het opzoeken van elkaar. Gewoon als raadsfracties, zeg maar. Beseffen dat je ook daar het met elkaar moet doen. Het helpt niet om jezelf af te zetten. Om alleen maar zelf groter te willen worden.
3: Dat ziet u nu wel veel.
2: Dat zie je gewoon heel veel. En dat is natuurlijk niet alleen in Almere zo. Hè. Dat zie je natuurlijk overal wel zo. Maar in Almere is het ook wel iets van, wij wilden in 2002 de beste griffie worden, dus de beste gemeenteraad worden. En dan wil je ook zelf het beste worden en wil je bovenal aanstaan. Maar besef dat je het echt met elkaar moet doen. Ga die poldergedachte weer opnieuw cultiveren. En ga aandacht besteden aan, ga het vooral met elkaar doen. Ga het met elkaar doen. En dan zul je zien, dan is het echt makkelijk om het vol te houden met elkaar.
3: Rolly Bos, bedankt.
2: Graag gedaan.
3: En dit was Over Flevoland gesproken. Heel graag weer tot volgend weekend.
4: Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen. Je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X. Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.
5: Goedenavond. Het weer in Flevoland. Vanavond valt eerst nog een enkele bui, maar geleidelijk aan wordt het de meeste plaatsen in de provincie droog. Komende nacht is het overal droog, maar het is wel bewolkt en lokaal komt nevel of een mistbank voor. De temperatuur daalt naar ongeveer 11 graden en er waait een zwakke tot hooguit matige zuidwestelijke wind. Morgen lost eventuele grijzigheid snel weer op en schijnt geregeld de zon. Morgenmiddag is een enkele bui mogelijk, maar over het algemeen zal het in de provincie droog blijven. Het wordt maximaal 18 graden en er waait een meest matige noordwestenwind. Dinsdag bevrijdingsdag is het overal droog en schijnt af en toe de zon. De dagen daarna is het licht wisselvallig met lange droge perioden met flink wat zonneschijn. Maar er zijn ook dagen met meer bewolking en een enkele bui. De temperatuur ligt komende dagen tussen de 13 en 17 graden.
0: De leukste muziek? Dit is Flevoland in het weekend.

0: Dit is Flevoland. Het gesprek. Vandaag met
1: Carlo de Rijke en Joey Otte van de Almere Running Crew. Ze brengen op 5 mei het vrijheidsvuur van Wageningen naar Almere. Goedemorgen allebei.
2: Goedemorgen.
1: Carlo, wat dacht je toen je die vraag binnenkreeg om het vrijheidsvuur te komen brengen naar Almere?
2: Ja, leuk dat je dat vraagt. Het voelde eigenlijk in eerste instantie, kreeg ik spontaan kippenvel van die vraag. Kevin, een van onze renners, die kwam met de vraag of wij dat wilden doen binnen de groep. Die werkt zelf ook bij het Bevrijdingsfestival, of die helpt eraan mee in de organisatie. Nou ja, kippenvel dus. En ik denk dat wij, Jeroen en ik, eigenlijk de hele groep, daarin werd het gedeeld. Het was eigenlijk niet de vraag of we het wilden doen, maar wanneer dat dan?
1: Hè? Ja.
2: Maar ja, goed. 5 mei, 4 mei. Ja.
1: Ja, als enorme eer. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. En hoe kwam die vraag binnen bij jullie?
2: Ja, we hebben een appgroep, een WhatsApp. En dat is eigenlijk de plek waar we samenkomen. En initiatieven worden gedeeld van, joh, ik ga rennen. Heeft er iemand zin om mee te lopen?
1: Ja, ja.
2: En daar zat Kevin tussen.
1: Ja.
2: Die zegt van, hey, ik zoek nog een runclub voor een groepje die het bevrijdingsvuur wil ophalen in Wageningen. Willen jullie dat doen?
1: Ja, leuk. En hoe gaat zoiets in zijn werk? Wat moeten jullie doen?
3: We moeten dus het bevrijdingsvuur vanuit Almere vanuit Wageningen naar Almere brengen. En het is dan meteen een soort van organisatie. Te regelen van volgauto's, die andere renners die niet lopen, of eens naar het volgende punt brengen. Een fietser die ook meegaat om ook te ondersteunen waar nodig als de renners het even niet lukken. Dus het is indelen, organiseren met eten en drinken. En uiteraard het vervoer. Dus,
4: ja, het begint natuurlijk in Wageningen. En hoe laat is dat dan?
3: Het begint om 12 uur. Het start bij Hotel de Wereld.
4: Ja, dat is 12 uur 's nachts, hè?
3: Ja, 12 uur 's nachts, inderdaad. Het start bij Hotel de Wereld. Het bekende hotel uiteraard in Wageningen. En vanuit daar lopen we langs alle grote steden richting Almere.
4: Ja, want hoeveel kilometer is het?
3: Ja, het is ongeveer 70 kilometer.
4: Oké. Ja.
3: Dus het is inderdaad wel een eentje lopen, ja.
4: Ja. En hoe groot is de groep dan? Met hoeveel gaan jullie dat doen?
3: We gaan het met z'n 14e doen. En we hebben het een beetje ingedeeld in blokken van 5 kilometer. Zodat iedere renner die binnen de crew zit het in principe zou moeten kunnen. Dus je hoeft niet per se een begenadigd ultrarunner te zijn of marathonloper. Maar zo hebben we het een beetje opgedeeld. Zodat het voor iedereen behapbaar blijft.
4: Ja, jullie lopen met 2 tegelijk, hè?
3: Ja,
4: dus
3: ja,
4: minimaal voor de gezelligheid 2. Of?
2: Ja, een beetje veiligheid ook. Je wilt niet echt alleen lopen. En zoals Joey al zei, we hebben een fietser die vooruit navigeert. Een beetje ook voor de veiligheid en obstakelherkenning. Je rent met z'n tweeën, minimaal. Maar er zijn ook zat momenten dat we blokken zien vullen met 4 of 5 of 6 renners. Nou, vooral aan het begin en aan het einde van de hele estafette zie je dat die groepen wat voller lopen. En we gaan de nacht door. Dat was ook een nieuwtje.
1: Even doorhalen.
2: Ja, dat is natuurlijk zo. En hoe gaan we dat doen? Dat lijkt me nog het grootste obstakel.
1: Hebben jullie hiervoor getraind? Speciaal? Of?
2: Nee. Speciaal trainen om in de nacht te rennen. Dat is eigenlijk het enige waar je niet voor kan trainen. Je kan wel voor trainen, maar niet in het dagelijks leven. Nee. En het wordt een ontzettende uitdaging. Het wakker blijven, denk ik. Want het rennen, dat doen we wel.
1: Ja,
2: dat gaat wel goed komen.
1: En jullie gaan dus rennend met dat vuur. Maar wat nou als het uitgaat? Of kan dat niet uit? Of hoe werkt dat?
2: Nou, we hebben wat fakkels om natuurlijk echt het vuur te dragen. En dat is natuurlijk ook wel van symbolische waarde. Maar uiteindelijk is de fakkel zelf niet echt de waakvlam. We hebben een waakvlam in een stormlantaarn. Die gaat mij achter op de fiets. Dus die blijft ook symbolisch voorop lopen.
1: Mm-hmm.
2: Wat er ook gebeurt, het is wel de bedoeling dat die waakvlam blijft waken.
4: Ja, maar tijdens het lopen, je hebt dus wel een fakkel in je hand, een van de renners.
2: Ja, maar niet de hele run, hoor.
4: Oh, niet continu.
2: Nee, dat lijkt ons ook niet heel veilig. Dus we doen dat echt even voor het mooie moment. Maar om met zo'n brandende fakkel in de hand te blijven lopen... Ja, dat neemt aardig wat veiligheidsdingetjes met zich mee. Dus we doen dat ook liever niet de hele run. Maar we gaan hem zeker dragen. Ja.
1: En dan komen jullie uiteindelijk aan in Almere en dan?
3: Ja, dan hebben we in ieder geval nog heel eventjes een momentje om te kunnen ontbijten. Mm-hmm. Hotel van de Valk heeft dat voor ons verzorgd. Dus dat is heel fijn. Kunnen we heel even opfrissen. En dan zullen wij het laatste stuk met de grotere groep... De fakkel uiteindelijk naar de Esplanade in Almere brengen.
4: Ja, en daar is dan een hele ceremonie, toch?
3: Ja.
4: Ja. Wat gaat daar gebeuren?
3: Ja, we worden op het podium ontvangen op de Esplanade. En dan vervolgens mogen wij het vuur aansteken.
2: Ja, nee, we overhandigen hem aan de burgemeester.
4: Oh, en die steekt dan... echt het vuur aan.
2: Ik ga ervan uit.
4: Ja.
2: Wel leuk nieuwtje, of wel leuk om te weten. We kwamen de burgemeester dus al een keer tegen met onze runclub. Jeroen en ik zijn een keer bij de parkrun mee gaan lopen. En wie liep daar mee?
3: De burgemeester. Ja. Kijk, verwend loper.
2: Ja, we hebben zelfs een selfie gemaakt toen die dag. En hartstikke leuk. En dan komen we nu eigenlijk voor de tweede keer tegen.
4: Ja
1: leuk.
2: Hey, maar ook leuk om te weten. We gaan vanaf het Valk Hotel lopen we dus onder begeleiding van dienstvervoer en ondersteuning. Met een speciale auto. Onder begeleiding dus naar het Bevrijdingsfestival toe. Mm-hmm. Tijdens de run...

0: misschien wel een van de grootste aanjagers is binnen de groep. En daarnaast worden we ook enorm verwend door Run Today met allerlei energiejelletjes en dat soort dingen.
1: Ja. Dus alles om die nacht door te komen en dat vuur goed naar Almere te brengen.
0: Ja, en nu we hier toch zitten, we zoeken eigenlijk nog een cameraman die ons tijdens de run wil volgen. Dus ik dacht, nou,
1: kijk.
0: Misschien hebben jullie nog eentje over.
1: Ja. Ik zou geen idee hebben hoe dat werkt, eerlijk gezegd. Maar we hebben hier zat cameramannen, inderdaad. Dus die moeten we zomaar eens even
2: aan... We kunnen het even te groep. Maar je kunt natuurlijk ook, jullie doen niet iets met een GoPro of zo, dat je dat...
0: Gaan we uiteraard doen.
2: Ja.
0: Ja. En een gimbal en dergelijke. En je zal ons straks ook op het Bevrijdingsfestival op een scherm kunnen volgen. Dus we proberen een soort van live feed over te zetten. En als dat niet lukt, worden het foto's doorsturen of wat dan ook.
1: Ja.
0: Je zult het op onze socials zien. Jullie doen volgens mij ook nog iets toevoegen. Het Bevrijdingsfestival zelf. Dus ja, we hebben er enorm veel zin in.
2: Ja, Joe, een heel bijzondere happening.
3: Zeker, absoluut. Ja, 5 mei is natuurlijk een mooie dag. Het heeft een grote betekenis. En ik denk dat als wij hier met deze run een bijdrage kunnen leveren... dan denk ik dat het voor ons sowieso al heel geslaagd is. Het is iets wat we gewoon ieder jaar moeten blijven vieren. Bevrijding van...
0: Dat is niet vanzelfsprekend.
3: Nee, de vrijheid is niet vanzelfsprekend. Je ziet het helaas overal in de wereld op dit moment zo zijn. En dan mogen we er best dankbaar voor zijn dat we nu in vrijheid kunnen leven. En dat wij dat middels deze estafette-run kunnen... een steentje aan bij kunnen dragen, vind ik in ieder geval een hele mooie...
0: We hoeven er niet meer voor te vechten.
3: Nee, gelukkig niet.
0: Het is onze manier om er toch wat aan bij te dragen.
1: Nou, hartstikke mooi. Ja.
2: Heel veel succes daarbij ook natuurlijk.
3: Dankjewel.
2: En dank voor dit gesprek. Carlo de Rijken en Joey Otten.
3: Ja, dankjewel.

0: Oh, I'm like, damn.
1: Vier de vrijheid op 5 mei bij Flevoland. En wel op het Bevrijdingsfestival Almere. Jordi Bouw is daar live aanwezig en doet verslag tussen 12 en 5. Hij loopt over het terrein, duikt backstage en gaat op jacht naar leuke gesprekken met bezoekers en artiesten. En wat voor namen? La Fuente, The Party Squad en Samuel Welte zorgen voor de beats en de hits. Dus luister en kijk op 5 mei naar Flevoland. Every-

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een uitbraak vermoedelijk van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. Een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk heeft het leven gekost aan 3 Nederlanders. 3 andere mensen raakten gewond. Volgens Franse media botsten de Nederlanders op een kruising bij de plaats Jante op een andere auto. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag verleent consulaire bijstand. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen naar Duitsland wil terugroepen. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Met nog 3 ronden te spelen is Inter Milaan nu al kampioen van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. En het weer, eerst nog een bui, vannacht is er kans op nevel en mist. Morgen wolken en zon, 's middags weer stevige buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: En wel op het Bevrijdingsfestival Almere. Jordi Bouw is daar live aanwezig en doet verslag tussen 12 en 5. Hij loopt over het terrein, duikt backstage en gaat op jacht naar leuke gesprekken met bezoekers en artiesten. En wat voor namen? La Fuente, The Party Squad en Samuel Welte zorgen voor de beats en de hits. Dus luister en kijk op 5 mei naar Flevoland.
1: De leukste muziek. Dit is Flevoland in het weekend.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Als ze niet aan die regels voldoen en je mag straks niet meer produceren, ja, dan wordt brandstof, maar ook het gas, een heel schaars goed. En dan wordt het nog weer duurder.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland. Het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland op radio en tv.
2: Goedenavond. Het weer in Flevoland. Vanavond valt eerst nog een enkele bui, maar geleidelijk aan wordt het de meeste plaatsen in de provincie droog. Komende nacht is het overal droog, maar het is wel bewolkt en lokaal komt nevel of een mistbank voor. De temperatuur daalt naar ongeveer 11 graden en er waait een zwakke tot hooguit matige zuidwestelijke wind. Morgen lost eventuele grijzigheid snel weer op en schijnt geregeld de zon. Morgenmiddag is een enkele bui mogelijk, maar over het algemeen zal het in de provincie droog blijven. Het wordt maximaal 18 graden en er waait een meest matige noordwestenwind. Dinsdag, bevrijdingsdag, is het overal droog en schijnt af en toe de zon. De dagen daarna is het licht wisselvallig met lange droge perioden met flink wat zonneschijn, maar er zijn ook dagen met meer bewolking en een enkele bui. De temperatuur ligt komende dagen tussen de 13 en 17 graden.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Op zijn sociale mediakanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. In Frankrijk heeft de radicaal-linkse politicus Jean-Luc Mélenchon zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Hij is de eerste politiek leider die zich kandidaat stelt. Mélenchon deed al 3 keer eerder een gooi naar het Franse presidentschap. In 2022 werd hij derde, na de radicaal-rechtse Marine Le Pen en Emmanuel Macron, die nu president is. Mélenchon is niet onomstreden. Zo steunde hij de Russische annexatie van de Krim en wordt hij beschuldigd van antisemitisme. En met nog 3 speelronden te gaan is internationale kampioen geworden van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. Het weer, het is wisselend bewolkt met hier en daar nog een bui. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. De komende dag wolken en zon, maar 's middags meer kans op buien. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Nederland. En wel op het Bevrijdingsfestival Almere. Jordi Bouw is daar live aanwezig en doet verslag tussen 12 en 5. Hij loopt over het terrein, duikt backstage en gaat op jacht naar leuke gesprekken met bezoekers en artiesten. En wat voor namen? La Fuente, The Party Squad en Samuel Welte zorgen voor de beats en de hits. Dus luister en kijk morgen naar Flevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Eetje en Verschuren met het NOS-journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg. En 2 bemanningsleden hebben dringend medische hulp nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om mensen van boord te laten gaan. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Hij zegt dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op de aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeert de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland terugroept. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e, achter George Russell. Lando Norris werd in Miami 2e, Oscar Piastri 3e. Het weer, vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon en 's middags vooral landinwaarts meer kans op buien en onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Mag ik meester Gebbe? Hey. Hallo, Omroep Flevoland hier.
2: Ja.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: Yes.
1: Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: En wel op het Bevrijdingsfestival Almere. Jordi Bouw is daar live aanwezig en doet verslag tussen 12 en 5. Hij loopt over het terrein, duikt backstage en gaat op jacht naar leuke gesprekken met bezoekers en artiesten. En wat voor namen? La Fuente, The Party Squad en Samuel Welte. Zorgen voor de beats en de hits. Dus luister en kijk morgen naar Flevoland.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Op zijn sociale media kanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun commerciële schepen daar weg te krijgen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na de aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg. En 2 bemanningsleden hebben dringend medische zorg nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smale, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens de illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer. Vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts meer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.